0: tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de nacht.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat

kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor, het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: to my day.
1: Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Van hen zijn 2 in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op door vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een Super Intelligence Force bekendgemaakt. Deze speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten wereldwijd koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de belangen van de Amerikanen beschermen. De stap volgde op Trumps eerdere plannen om een speciale AI-eenheid op te zetten en een AI-tsaar aan te stellen. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame getweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen in maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws.

Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Van hen zijn twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op door vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een Super Intelligence Force bekendgemaakt. Deze speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten wereldwijd koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de belangen van de Amerikanen beschermen. De stap volgde op Trumps eerdere plannen om een speciale AI-eenheid op te zetten en een AI-tsaar aan te stellen. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame getweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen in maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. Radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23 jaar. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op de vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en ook docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame, tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws. Vandaag.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70... dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Het gaat onder meer om het spoorviaduct bij Amersfoort en de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af en wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. En vanwege de aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk vandaag zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig is. Het weer nog, de ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden vandaag. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws.

0: Mijn naam is Bart Meijer.
1: Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naasten beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. En schoolboeken worden elk jaar duurder en daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel. De markt is in handen van slechts 3 grote uitgevers. En omdat scholen zelden van lesmethode wisselen, kunnen zij de prijzen moeiteloos blijven opschroeven. Daarnaast maken de uitgevers extra winst via koppelverkoop. Scholen en leerlingen worden daardoor verplicht om en het papieren boek en de digitale versie af te nemen. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Net als veel ouders maakt de regering zich grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naasten beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker

16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70... dat gevoeliger is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. En in Maastricht worden vandaag de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appels ziet dat de topgastronomie verandert. Ze ziet dat menus bijvoorbeeld slinken van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. Ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Welkom. We gaan er weer eens flink tegenaan.
1: U luistert naar de Stedendriehoek Draait Door met Tim Schel.

ik zeg een hele goede morgen en welkom bij weer een aflevering van de Steden Driehoek draait erdoor. We schrijven vandaag alweer 5 oktober 2026 en wij begonnen met Aretha Franklin. Ik had Think voor je klaarstaan, de versie uit de jaren 80. De versie die zat in

De film The Blues Brothers. Is dat dan een verschil tussen die twee versies? Ja. Dit was de snelle versie. Ik had het kunnen uitzoeken. De andere versie die is wat langzamer.

Ja, moet ik het erover hebben? Het was wel een beetje amateuristisch. Er hadden een aantal auto's, een stuk of 8, 9, hadden softwareproblemen. Ja, wat heeft dat met de Formule 1 te maken? Maar Max Verstappen, die heeft zijn 72e Grand Prix-overwinning gewonnen. En de eerste van dit jaar. En nou is die Alain Prost voorbij. Hij heeft 11 jaar achter elkaar, wint hij wel een Formule 1 race. Staat nou op nummer 3 in de lijst. Dat vind ik wel leuk. Ik krijg er wel goede zin van. Hey, ik heb een nieuw liedje klaarstaan die ik deze week, volgende week en waarschijnlijk die week daarna ook voor je mee ga nemen. Ga ik je bekendmaken tegen de klok van 11:30. En tegen de klok van 11:30 heb ik weer een country nummer klaarstaan uit de lijst van de bladen Rolling Stone. De 200 beste country nummers. O.B. McClinton. Jazeker, dat tegen de klok van 11:30. En een van de stagiaires die gaat aanschuiven. En dan hoor je wat de onderwerpen in de matinee zijn. Dit zijn Hella Notes en Rich Girl.

De Dijk en Groothart had ik er voor je klaarstaan. Vrijdag is de Canadese rock- en blueszangeres Sess Jordan overleden. Dat hebben haar nabestaanden bekendgemaakt via social media. Sess scoorde eind jaren 80 en in de jaren 90 verschillende grote hits in eigen land. Maar ook daarbuiten genoot ze bekendheid. Ze scoorde nooit een hit in de Nederlandse top 40. Maar nummers Make You a Believer en High Road Easy bereikten wel de tipparaden. Tussen 2003 en 2008 was ze zes seizoenen lang te zien als jurylid in de Canadese versie van Idols. Een maand geleden werd bekend dat ze om gezondheidsredenen al haar optredens moest annuleren. En Sess is 63 jaar geworden. En een van die nummers in de tipparade stond, die heb ik nu voor je klaarstaan, uiteraard. Dit is Sess Jordan en High Road Easy.

Ja, dat komt uit het vakje nieuwsmuziek. Ik had Amanzi voor je klaarstaan. En I gave you grace. De bekende hit-uitvoering van dit nummer. Dat is natuurlijk van Thelma Houston. Maar dit is dan weer de originele uitvoering. Vind ik ook lekker om af en toe te draaien.

Maria van Willie Nelson. En daarmee komen we op precies 10:30 uit. Ja, ik heb er weer eentje gevonden hoor. Een liedje wat ik de hele week en volgende week en die week daarna waarschijnlijk ook nog voor je mee ga nemen. Maar dan steeds in een andere uitvoering, in een remix, in een live uitvoering. Ik ben uitgekomen vandaag bij een liedje wat maar liefst tegen de 600 keer gecoverd is. 583 keer volgens mijn gegevens. Maar het kunnen er ook nog een paar meer zijn. Ik ben namelijk uitgekomen bij Sunny. En Sunny is een van de meest gecoverde, bekende en tijdloze nummers in de popgeschiedenis. Geschreven oorspronkelijk en opgenomen door Bobby Hebb. Hij bracht het in 1963. Hij schreef het alweer in 1963. En het werd uitgebracht in 1966. Het nummer kende een bijzondere emotionele achtergrond. Op 22 november 1963 werd de Amerikaanse president John F. Kennedy vermoord. Slechts een dag later, op 23 november, werd de broer van Bobby Hebb, Harold Hebb, doodgestoken buiten een nachtclub in Nashville. Verwerkt door de dubbele drama schreef Hebb Sonny als een manier om troost en positiviteit te zoeken in een inktzwarte periode. Hij zou een boodschap van hoop creëren, A Brighter Day. Het nummer staat bekend om zijn karakteristieke akkoordschema dat

gedurende track geleidelijk in toonhoogte stijgt. Elke nieuwe opwekking maakt het nummer muzikaal energiek en geeft het een opbeurend gevoel. De tekst bedankt een denkbeeldig of echt persoon, Sunny, voor het brengen van licht, liefde en warmte op donkere dagen. Ja, we zijn toch die herperiode aan het ingaan, hè? Ja, bekende covers. Ja, ik laat je ze daar nog allemaal bij een paar horen. Dusty Franklin, James Brown, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Cher, Bodiem. Het nummer is door de decennia heen uitgegroeid tot een echte jazz- en popstandard die generatie opnieuw wordt herontdekt. Hey, de eerste die het nummer opnam, misschien zullen wij daar dadelijk ook gewoon lekker mee starten, is de Japanse zangeres Mika Hirota. Zij nam het op in New York op samen met het fameuze Billy Taylor Trio. En deze opname werd eind 1965, begin 1966 uitgebracht op haar album Miko in New York Sings New Jazz. Ja, Bobby Herb, die het nummer al in 1963 schreef, pas in 1966 opnam. Dat is dus niet... hij heeft het al geschreven, maar dat is niet de originele versie, om het zo maar te zeggen. En waarom duurde dat dan zo lang eer Bobby Herb het opnam? Nou, dat is heel simpel. In 1963 was Bobby Herb voornamelijk actief als songwriter, sessiemuzikant en live artiest. Hij had op dat moment geen vast groot platencontract onder zijn eigen naam dat hem de studiotijd garandeerde om meteen een eigen album op te nemen. Hij speelde het nummer wel direct live in clubs en bij optredens, maar een officiële release liet op zich wachten. Zoals gebruikelijk was voor songwriters in de jaren 60 nam Herb een demo op van zijn nieuwe geschreven nummers en bood die aan muziekuitgevers en producers om de andere artiesten te laten opnemen. En zo kwam Sunny via het netwerk in New York terecht bij jazzmuzikanten en buitenlandse artiesten. Wat verklaart waarom onder meer Mika Hirota het als eerste opnam. Toen Bobby Herb begin 1966 eindelijk de studio inging bij platenmaatschappij Philips Merrick, stond Sunny niet eens gepland als hoofdsingle. Herb nam 18 nummers op met producer Jerry Ross. Sunny werd aan het einde van de sessie snel opgenomen, bijna als extraatje of opvuller voor een demoband. Tijdens de opname, toen de opnames klaar waren, bracht Philips het nummer A Satisfied Mind uit als de A-kant van zijn nieuwe single. Sunny werd simpelweg op de B-kant geplaatst. Radio-dj's die het schijfje ontvingen begonnen echter massaal de B-kant te draaien, omdat ze de opzwevende soul- en jazz-groove van Sunny veel sterker vonden. En binnen enkele weken werd de single omgedraaid, waarna Sunny in de zomer van 1966 een hele grote hit werd. Nou, welke uitvoeringen heb ik allemaal voor je klaarstaan? Nou ja, de originele versie gaan een keer voorbij komen. Die klinkt als volgt. Kennen we allemaal natuurlijk.

Acteur, wat was het? Star Wars, Star Trek, Leonard Nimoy heeft ook zijn uitvoering opgenomen. Die klinkt dan als volgt. Gaat ook voorbij komen. And the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Shirley Bassey heeft het gedaan. In haar uitvoering klinkt die als volgt. De Four Tops gaan ook voor mij komen. Hun versie klinkt als volgt.

Marvin Gaye heeft hem ook opgenomen. Frank Sinatra samen met Duke Ellington. For the love that you brought my way, you gave to me your... Ah, de versie waar iedereen natuurlijk op zit te wachten. Boney M heeft het natuurlijk ook gedaan. Just about 10 feet tall, sunny one so true. Ik heb niet erin staan. Boney M heeft het natuurlijk ook gedaan. Moet ik maar even laten horen, die van Boney M. Maar voor vandaag trappen we af met de dame die het als eerste heeft opgenomen. En dat is Mico Heerter. Deze ga je iedere dag tegen klok, iedere werkdag dat ik aanwezig ben, tegen de klokken van 10:30 horen. Het is Sunny.

De Talking Heads had ik voor je klaarstaan. And She Was. En daarvoor hadden we nog de Manhattan Transfer. En daarna nog een Sunny. Die ga je de hele week en de volgende week, als ik aanwezig ben, de werkweek, horen als het liedje wat ik de hele week meeneem. Maar dan in een andere uitvoering. Dit zijn de Cars. My Best Friend's Girl.

Lenny Gravitz had ik er voor je klaarstaan en Let Love Rule. En ik zit weer met een schuin nog op de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Het journaal van 11 uur gaat eraan komen. Dan ben ik snel terug met het middels laatste uurtje van de Stedendriehoek draait door. We gaan eruit met Slade. Look What You Done.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Zijn de regering diende vorige week twee wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. Hackers hebben ingebroken in het Deense bevolkingsregister en daarbij persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen buitgemaakt. De gestolen gegevens bevatten namen, adressen en Deense BSN-nummers. Denemarken telt ongeveer 6 miljoen inwoners, maar het datalek omvat ook gegevens van geëmigreerde en overleden personen. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Omdat het kabinet zo'n verbod niet wettelijk kan afdwingen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met veel ouders en instanties grote zorgen over het toenemende telefoongebruik onder kinderen. En in Maastricht worden vandaag de Michelinsterren weer uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appels ziet dat de topgastronomie verandert. Menus worden vaak ook kleiner, van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. En ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer nog, vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur

0: Zo, en dan is het nu tijd voor een gezellig plaatje.
1: U luistert naar De Stedendriehoek Draait Door met Tim Schel.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek draait erdoor. Ah, ik had hier zin en ik zag hem staan. Carl Douglas en Kung Fu Fighting. Tot een uurtje of 12 ben ik bij iemand lekker veel muziek. Zometeen Milan als stagiaire, die gaat vertellen wat er allemaal de onderwerpen zijn in de matinee. En we trappen weer af met een nummer uit de lijst van de blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers, 128 O.B. McClinton. Don't let the green grass fool you. Uit 1972. Ik hoorde dat de nieuwe Michelinsterren worden uitgereikt. Food for thought. UB40. Vind ik er wel bij passen.

Ik had de Rolling Stones voor je klaarstaan. De lange versie van You Can't Always Get What You Want. Dit is Sienna Spiro. Dat valt weer onder het kopje nieuwe muziek. Dit is Great Expectation.

Uit 1977, de doorbraak-single van de Amerikaanse band Mink DeVille, geleid door zanger en songwriter Willie DeVille. Je hoorde Spanish Stroll, dus afkomstig van een veelgeprezen debuutalbum Cabretta. Willie DeVille pitte voor de tekst rechtstreeks uit zijn ervaringen in de achterbuurten van Manhattan. Spanish Harlem en Lower East Side zijn die buurten. Het lied schetst een rauwe en autobiografisch beeld van het straatleven, rondhangen op straat en de confrontatie met drugscenes en dealers. Even kijken, 1977. En het werd een dikke top 10 hit in Nederland. Dit is dan weer wat anders. Dit is Caravan van Van Morrison.

Ah, toch wel heel erg handig als jouw papa eigenaar is van een platenmaatschappij. En die platenmaatschappij toevallig Michael Jackson onder contract had of heeft gehad. Rockwell hoorde je met Somebody's Watching Me. En in de achtergrond, omdat Rockwell het zoontje van de baas was, Michael Jackson en Somebody's Watching Me. En daarmee komen we op iets over 11:30 alweer uit. Ja, wie gaat er deze week allemaal voorbij komen uit de lijst van het blad Rolling Stone? De 200 beste country nummers. Webb Pierce gaat er voorbij komen. Taylor Swift heb ik deze week ook nog voor je klaarstaan. Guy Clark gaat er voorbij komen. En Georgie Strait. Dat zijn allemaal country artiesten die country nummers hebben die in de lijst van het blad Rolling Stone staan. Maar vandaag trappen we af met 128. O.B. McClinton, Don't Let the Green Grass Fool You uit 1972. En wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone? Na mislukte pogingen in de R&B bleken de weilanden van de countrymuziek een stuk groener voor Osby Burnett McClinton. Vandaag de afkorting OB. Toen de inwoner van Mississippi begin jaren 70 de bijnaam de Chocolate Cowboy aannam, bracht hij een reeks country hits uit die de hitlijsten haalden. Met zijn rijke baritonstem bekwaamde achterzangeressen en droog gevoel voor humor. The Other One maakte duidelijk dat niemand hem voor Clyde Pride moest aanzien. McClinton's grootste hit, afkomstig van het album Obi from Senatobi uit 1972, uitgebracht via Stax dochtermaatschappij Enterprise, was een meer op country gerichte bewerking van de R&B hit Don't Let the Green Grass Fool You. Het nummer bereikte de 37e plaats in de country hitlijst. Het origineel was een single van Wilson Pickett. Het perspectief van een bijna bedrogen geliefde die probeert de oude vonk weer aan te wakkeren spreekt echter in elke muziekgenre tot de verbeelding. En ik heb hem nu voor je klaarstaan. Ik zei het al, het komt uit 1972. Het staat op plekje 128. Dit is O.B. McClinton. Don't Let the Green Grass Fool You.

0: Er zit een dikke sample in van Bill Withers' Lovely Day. Je hoort A Good Day van Anderson .Paak, of dat Paak moet je dan weer zeggen. En een nieuwe album van hem, dat is ook onderweg. Heavy is the Crown. En dat gaat eind deze maand uitkomen. Dat is op 23 oktober 2026. Dat is over 17 dagen, 18 uur, 19 minuten en een handvol seconden. En daarvoor had ik ook nog voor je klaarstaan, op plekje 128, Obie McClinton, Don't Let the Green Grass Fool You. Morgen gaan we uiteraard naar 127, Webb Pierce, There Stands the Glass. En dan gaan we naar 1953. En even kijken, dan zit ik even kijken, moet ik dit doen? Ja, dan hebben we het spannende muziekje weer. Het vrolijke muziekje. Het is weer lekker weer vandaag nog, hè?
1: Ja.
0: Ja, geniet er nog maar even van. Want het schijnt eind van de week afgelopen te zijn. Dan gaat de regen eraan komen. Dan gaat het echt herfstig weer worden. Je hebt hem al gehoord. Milan is aangeschoven.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Nou ja, ik ben blij dat je vrijdag hebt gezegd dat Nederland ging winnen. Want dat hebben ze ook gedaan. Je hebt voorspellende gaven.
1: Ja.
0: Ja, ik zou toch eens met ja, naar richting de auto gaan of wat dan ook. Ik heb er een half hoog zitten kijken. Ze hebben weer een tegendoelpunt gekregen. Maar dat maakt dan weer niet uit.
1: Nee, ja, ik vond het. Ik heb de hele wedstrijd gezien, maar ik vond het niet heel denderend. Het was een saaie wedstrijd. Ja. En op het eind kwamen ze wel goed weg, vond ik.
0: Ja, oké. En ik vind ook wel weer dat we dan toch wel in een makkelijke pool zitten. Als je ziet dat we dan nou op nummer 1 zitten. Duitsland is ook niet meer wat het is geweest.
1: 5 punten maar gepakt van de mogelijke 12 die ze konden pakken.
0: Ja, nee, daarom. En hebben we het toch goed gedaan tegen de Grieken. Gelijk spelen in Griekenland. Lijkt mij dan weer. Ik ben blij als aanstaande weekend het gewone eredivisieprogramma weer gaat beginnen. Mooie wedstrijden. Ach, zag Fortuna tegen Twente. Dat vind ik dan wel weer leuk. En
1: Feyenoord AZ.
0: Ja, wint Feyenoord. Dan staan ze bovenaan. Hè?
1: Ja.
0: Dan gaat in Rotterdam. Ken je teletextpagina 819?
1: Ja.
0: Ja, dan gaat Rotterdam staat de hele dag 819 op. Maar ja, ze moeten het eerst nog even afmaken. De onderwerpen in de matinee, want daarvoor ben je aangeschoven.
1: Yes. We gaan het hebben over een nieuwe expositie in Galerie Apeldoorn. Beleven in Veelvoud. Die is vanaf 9 oktober te zien bij Galerie Apeldoorn. Een expositie van 6 verschillende kunstenaars. Dan hebben we de Apeldoorn Foto Award. Dat is woensdag 28 oktober. En Jeffrey de Grijs die komt alvast hierover vertellen bij ons. En Marit Ketelaar komt langs om te vertellen over haar pas geopende speciaalzaak Gastrovino Edonista.
0: Oh, dat is een Italiaanse speciaalzaak, Ik weet niet, altijd als ik aan Italiaans eten denk, dan moet ik altijd aan een pizza pakken.

0: pasta, ja, en dat soort dingen. Maar dit is meer.
1: Ja, zeker. Dit
0: is,
1: zeker.
0: In Maastricht had ik een heel goed Italiaans restaurant. En daar stonden dan bijvoorbeeld maar een paar pizza's erop. Maar dan had je heerlijk vlees, heerlijk... Oh, man. Ik krijg er zo honger van. We gaan naar de jaren 80. Ik heb 2 platen die met het eerste onderwerp te maken hebben. Tenminste, als je dan... Ja, we hadden het over kunst, galerij. Zometeen Tom Jones en The Art. Is het de kunst? The Art of Noise. Maar eerst gaan we even naar de jaren 80. Naar, ik weet niet of je het kent. VOF de kunst. Ja, daar hebben we het weer. De kunst. En een kopje koffie. En laatst stond er een... vorig jaar was dat. Stond er een heel uitgebreid stuk in de krant over dit liedje. En als kind dacht ik altijd dat het over koffie ging. Maar dat schijnt dan niet zo te zijn.
1: Oh.
0: Nee, ja, het schijnt dan in het Hilversum, in de tv en de radiowereld schijnt dat te zijn dat als ze dan een kopje koffie bedoelden, dat ze dan eigenlijk wat anders bedoelden. Ik ga het hier niet gaan halen. laten we het maar niet doen. Het is hartstikke slecht. Maar bij het nieuws, ik vond deze wel passen. VOF de kunst, een kopje koffie.

De Foo Fighters en de Mark Reason versie. Smack hem een vuurtje, making a fire. Ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Ik heb nog één plaat te gaan voor de klok van 12 uur. Ik ben er morgen weer. We gaan eruit met een legendarische Eurodance hip-hop track uit 1989. Het behaalde de tweede plek in de Nederlandse top 40. En het lied geldt als een van de belangrijkste pioniers van het dansgenre, omdat het als een van de eerste elektronische house tracks het grote wereldwijde publiek bereikte. En de mainstream hitlijsten wisten te veroveren. We gaan er namelijk uit met de Technotronic en Pump Up the Jam. Nederland bereikte het de nummer 2 positie in de vaderlandse top 40. En ik heb hem nu klaarstaan. Kom naar België. En ja, als je morgen, dan herken je hem natuurlijk allemaal. Zometeen tussen 2 en 4 de matinee. Morgen vroeg ben ik er weer voor een nieuwe Steden Driehoek draait door. En dan hoop ik je dan weer te spreken. Ik zei het al, Pump Up the Jam, Technotronic. Tot morgen.

0: me, I'm not pretending.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aerts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met ouders grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Dagelijkse schermtijden van 5 tot 6 uur zijn niet ongewoon. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Ruim een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren deadlines niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. De Spaanse premier Sanchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Dit naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Sanchez' regering diende vorige week 2 wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aarts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenvuur moet bewindspersonen motiveren niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens zijn verblijf in Australië geradicaliseerd is. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week woensdag viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig een duikvlucht maakte van 4200 meter. Dankzij hulp van passagiers en cabinecrew landde het alsnog veilig. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover.

file my nails so they don't hurt you. I lose those pounds.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edvard Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Algoné Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie nog justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Matinee.

0: Je luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is het eerste uur van de matinée van deze maandag de 5e oktober. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En dan met name op de matinée. We zijn heel druk bezig om weer op allerlei zenders tevoorschijn te komen. Onder andere Odido 772, Ziggo kanaal 43 en KPN hopen we binnenkort ook. Maar we zijn dus ook al op tv te zien. En natuurlijk ook de YouTube-film. Filmpjes gaan steeds maar weer door. Alexander Hoog, mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek vanmiddag. En de redactie heeft de volgende gesprekken voor ons geregeld. Exposanten Rob van Eek en Adrie Post komen in de studio uit de doeken doen wat we kunnen verwachten van de expositie Beleven in Veelvoud. Dat het werk van 6 exposanten van Galerie Apeldoorn laat zien. En Jeffrey de Gijs van Apeldoorn Foto komt live vertellen wat de award inhoudt, waar je de foto's kunt zien en hoe je mee kunt stemmen. En het volgende nummer dat Alexander heeft uitgezocht is Hans de Boy met Annabelle.

dit was dus Ans de Boy. Heel wat anders. Afgelopen zaterdag, ik was er ook nog even op winkelcentrum Anklaar. Geweldig wat ze daar georganiseerd hadden. Met allemaal versiermogelijkheden voor de kinderen. Schrijfsters en schrijvers die daar uit hun boeken kwamen voorlezen. Maar er was ook de editie van de Kinderboekenclub Anklaar. En daar werd dus ook bekendgemaakt wie zich de leukste juf van Apeldoorn mag noemen. Juf Dikkie van PCBO De Ploeg is het geworden. De afgelopen weken kon je stemmen op de genomineerden. En daarvan bleef dus uiteindelijk een top 5 over. Meester Beren van BCBO De Gong. Juf Eline De Meen. Meester Edwin van de Schakel. Juf Dikkie PCBO De Ploeg. En meester Bram PCBO De Ontdekking. En uiteindelijk ging juf Dikkie dus met de beker naar huis. Nou, hoe mooi is dat? We gaan nu naar Laid Back met Sunshine Reggae.

0: Tegenover mij is komen te zitten Rob van Eek. Welkom, Rob.
1: Dankjewel.
0: Ja, eigenlijk was de bedoeling dat je hier met Adrie Post zou zitten, maar ik denk dat hij nog op zoek is naar ons pand. Dat zou
1: ja, hij is wel op weg gegaan. We zijn samen vertrokken uit de galerie. Hij met de auto, ik met de fiets.
0: Ja.
1: En misschien dat hij elk moment kan binnenkomen.
0: Nou, dan is hij even welkom. Ja, je zegt de galerie. Waar is de galerie?
1: De galerie is gehuisvest nog wel op de bovenverdieping van de Oranjerie.
0: Mm-hmm.
1: De ingang, zeg maar, waar vroeger de achteruitgang van de HEMA was. Dus op die verdieping,
0: ja.
1: Bij die roltrap.
0: Ja.
1: En daar heeft oorspronkelijk een winkelketen, volgens mij iets met spijkerbroeken, mm-hmm. gezeten. En dat kwam 2 jaar geleden vrij. En dat konden wij tegen een niet-commerciële prijs huren. En sinds die tijd zitten we daar.
0: Ja.
1: Wel in de wetenschap dat maar voor 2 jaar zou zijn.
0: Ja.
1: Want er zijn grootse plannen met de Oranjerie. Mm-hmm. En daar passen wij als galerie zeker niet meer in.
0: Nee, en de HEMA zit er ook niet meer, hè?
1: Nee, die is een week of 3 geleden inmiddels is die verhuisd. En ik zal niet zeggen dat we daar veel cliëntellen door missen. Nee. Maar wel de aanloop. Want heel veel mensen die nog steeds trouwens, die komen de roltrap op.
0: Ja.
1: Met een verwachtingsvolle blik slaan ze de hoek om. En zien zich dan geconfronteerd met, gesloten hekken.
0: Ja. Ja.
1: Dus elke keer weer. En soms kwamen ze dan binnen om met een vraag van, ja, weten jullie waar die is heen gegaan?
0: Mm-hmm.
1: Maar ook wel van, hey, is hier kunst?
0: Ja.
1: En dan liep men rond en kregen we ze aan de praat. En dat was wel leuk. Nou ja, die komen dus niet meer.
0: Nee. Ik hoor een deur piepen. Dus
1: ik ook.
0: Dat zou best eens
1: hoog bezoek, denk
0: ik. Adrie Post kunnen zijn die binnenkomt. Ja. Adrie, je mag gaan zitten.
2: Ach, kijk eens aan.
0: Ja.
1: Ik had het al gehoord, dat jullie oud-collega's zijn.
0: Ja.
2: Ja, dat is schitterend.
0: Ja, ga rustig zitten.
2: Ja.
0: Ik kan je zo dadelijk wel even een glaasje water inschenken.
2: Och, dat is altijd heel aardig.
0: Oké.
2: Dan kun je steeds, ja.
0: Ja, als je daar het bekertje pakt, Adrie, dan Rob doet het al. Dan kan het ingeschonken worden. Ik was al begonnen met Rob het gesprek over waar jullie zitten.
2: Ja.
0: En dat je dus inderdaad bovenaan de roltrap bij de HEMA, terwijl de HEMA er niet meer is.
2: Ja.
0: En jullie hebben nu een tentoonstelling van 9 oktober tot 1 november. En die tentoonstelling die heet Beleven in veelvoud. En er zijn dus 6 exposanten. Ik was net al met Rob begonnen met het gesprek. En jij bent een van de andere exposanten.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. En met z'n zessen. Dus heel bijzonder om dan die prachtige ruimte gezamenlijk in te delen. En dat hebben jullie al gedaan? Staat alles er?
1: Nee. Op de maandag organiseert Adrie om de week schilderlessen
0: mm-hmm.
1: Met model. Dus
0: ja.
1: Portret of zittend model meestal. En dan is het geen handige dag om ook nog dingen op te bouwen en af te breken. Dat hebben we net achter de rug.
0: Ja.
1: Dus we hebben met de exposanten afgesproken dat ze morgen vanaf 9 uur hun werk komen brengen. En dan gaan we helemaal los.
0: Kijk, dan wordt het allemaal mooi ingedeeld.
2: Ja.
0: Jullie hebben heel verschillend werk.
1: Ja.
0: Iedereen heeft heel verschillend werk.

0: En ik zei al, Georges Desrob heb ik hier ook al wel eens in de uitzending gehad. Mm-hmm. De man die over schermen gaat en dat ook uitbeeldt in zijn werk.
1: Ja.
0: Ja, dus die heeft toen inderdaad alles al heel uitgebreid besproken. Ik weet niet of ik nu dezelfde luisteraars heb natuurlijk. Maar kunnen jullie een beetje verschil aangeven tussen wie wat maakt? Jij bent nu net binnengekomen, ja. Adrie. Wat kenmerkt jouw werk?
2: Nou, dat is simpel. Op maandag doen we dus portret. Ik dacht, ik kom met het meest actuele wat ik heb.
0: Ja.
2: Dat zijn dus portretten.
0: Ja, waarvan kun je iets dichter bij de... bij de microfoon.
2: Dat spreekt, ja.
0: Ja, het meest actuele portretten.
2: Ja, dus... ik ben dus met het meest actuele wat mij betreft bezig.
0: Ja.
2: Dat zijn dus de portretten. En die komen voornamelijk uit dit jaar. En het vorige jaar zijn er ook nog een paar.
0: Ja. Oké. Dus die komen er te hangen en die zijn van jouw hand?
2: Die komen er te hangen. Okay. En het interessante is daaraan dat het dus gebonden is aan een bepaalde tijd.
0: Mm-hmm.
2: En dat is voor mij bijvoorbeeld altijd een enorme worsteling.
0: Haha.
2: En die worsteling zie je terug.
0: Ja.
2: In delen die niet af zijn.
0: Oké.
2: En dat vind ik juist een leuk iets van aquarellen.
0: Ja.
2: Hij moet nooit af zijn.
0: Nee. Dus dat maakt het heel... Voor de toeschouwers, die kunnen daar nu al heel nieuwsgierig naar worden.
2: Ja, dat hoop ik dan. Ja.
0: Ja. En jouw werk dan, Rob?
1: Ja, dat is heel moeilijk om onder één noemer te mm-hmm. vatten. Kijk, voor Adrie is het heel duidelijk. Het is een afgebakend iets. Mijn interesses en daardoor ook mijn technieken, die zijn ontzettend uiteenlopend.
0: Ja.
1: Van precieze potloodtekeningen tot aquarellen, acrylwerkstukken.
0: Mm-hmm.
1: Soms heel precies, soms veel vrijer geschilderd. En de onderwerpen die volgen dat ook. Dat, zijn, dat kunnen landschappen zijn, dat kunnen portretten zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dat kunnen fantasiedingen zijn. Dus ik heb, omdat dit een beetje een gelegenheidstentoonstelling was... die was niet ingepland...
0: Nee.
1: Heb ik een aantal nog niet eerder geëxposeerde werken... van de afgelopen 2-3 jaar
0: mm-hmm.
1: heb ik bij elkaar gezocht. En een deel daarvan komt dus straks te hangen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Te hangen of te staan?
1: Nee, ik heb alleen...
0: Alleen
1: hangend. Ik snap je vraag, want ik werk ook wel in driedimensionele technieken. Ja. Veelal met hout. Maar daar, dat is alweer enige maanden, weken geleden... Okay. dat ik daar concrete voorbeelden van had. Dus ik heb het nu, het platte werk.
0: Oké. We gaan nu even naar een muziekje dat Alexander heeft uitgezocht... Paint It Black, Tracy Lawrence. En dan gaan we nog even verder met jullie.

0: Tegenover mij zitten dus Rob van Eek en Adrie Post. Twee exposanten die hun werk gedurende wat langere periode, zolang het daar nog bestaat, 9 oktober tot en met 1 november in Galerie Apeldoorn. Dat is de eerste verdieping bovenaan de roltrap bij voorheen de HEMA. En wanneer is dat geopend, Rob?
1: Op 3 dagen in de week, middagen moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Op de vrijdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag, telkens van 1 tot 5 uur.
0: Oké. En je zei net, terwijl we naar de muziek luisteren, het gaat om 5 uur dicht, omdat dan de oranjerie dicht gaat.
1: Precies.
0: Ja, ja. Nou, en dit is dus een tentoonstelling onder de titel Beleven in Veelvoud. We hebben jullie werk even besproken en dat van Georges Deerop. Maar er zijn nog meer exposanten. Jij wilt graag de gastexposant iets over vertellen?
2: De gastexposant. Ja, daar wil ik wel iets over vertellen. Pieter Man in het veld.
0: Ja.
2: En Pieter is dus een bekende figuur in Apeldoorn op schilderkunstig gebied.
0: Ja.
2: En hij heeft nu ook een enorme prestatie voor de boeg. Hij moet namelijk alles inrichten. Hij wil alles inrichten van de grond tot dus de zolder. Dat wil zeggen tot de bovenkant dus van de muur. Met werken in verschillende formaten.
0: Aha.
2: En dat is een heel gedoe om dat in 1 dag op de wand te krijgen.
0: Ja.
2: Ja, dus dat is wel leuk. En dat betreft dus, ik zal maar zeggen, landschappelijke vormen vooral.
0: Oké.
2: Daar is hij in gespecialiseerd.
0: Ja.
2: Hij heeft ook jarenlang telkens dus allerlei reizen gemaakt om dus landschappen te leren proeven, zal ik maar zeggen.
0: Oké.
2: Met een wat vreemd woord.
0: Ja. Ja. Ja. En dan zijn er nog 2 dames die exposeren.
1: Zeker zijn er 2 dames. Een daarvan is gloedje nieuw in onze stichting. Dat is Marieke Jellema. En zij gaat zich presenteren met een aantal landschappen.
0: Mm-hmm.
1: Bomen in omgevingen. Ik meen begrepen te hebben, want ik ken haar werk nog niet anders dan wat ik gezien heb op de website.
0: Ja.
1: Berkachtige bomen. En

0: Ja, de vrij grote formaten heb ik begrepen. Want zij zei al, mag ik dan op die en die wand? Want dan kan ik drie naast elkaar en dan is je wand vol. Ik zei, hoe groot zijn die dan wel niet?
1: Ja.
0: Nou, wel 1,40 meter bij nog wat.
1: Ja.
0: Dus ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe dat straks gaat overkomen als je daarvoor staat.
1: Ja.
0: Ik denk dat het een hele bijzondere ervaring gaat worden. En dan is die titel dus ook heel leuk.
1: Ja.
0: Dan beleef je dat ook natuurlijk ook.
1: Ja, en dan ook al die hele andere... ook wat jij dan net uitlegde, Adrie, over Pieter Man in het Veld. Die heeft ook landschappen, maar weer op een hele andere manier.
2: Nou, zij heeft dus, als ik dat even mag zeggen tenminste... de bedoeling om met haar landschappen dus ook... filosofische inhouden op een gegeven ogenblik te bereiken.
1: Okay.
2: En dat gebeurt dus door bijvoorbeeld in de voorgrond enorme donkerte te doen.
1: Ja.
2: En in de achtergrond lichte kleuren. Zodat je dus het gevoel hebt van enorme verstilling. En ook het gevoel van er kan ook wel weer van alles heel snel gaan gebeuren.
1: Okay.
2: En daar is zij dus, mee bezig als ze dus eigenlijk de landschappen maakt.
1: Ja.
2: Los van de landschappen, die op zichzelf mooi zijn.
1: En dan hebben we nog Ingrid Arendsen.
0: Ja, jij kent Ingrid iets beter dan ik, denk ik, al wat langer. Op mij maakt het werk, het is heel kleurrijk werk.
1: Ja.
0: En zij verweeft hele persoonlijke elementen in ook weer een soort bijna collageachtige beeldopbouw waarin landschappen of stadsgezichten of wat dan ook een rol spelen. Je kunt daar moeilijk één etiketje op plakken.
1: Okay.
0: Ook dat werk, daar moet je echt voor staan en tot je door laten dringen. Om het ten volle te beleven, wat je daar ziet. Dus ik kan daar heel moeilijk een titel die voor iedereen begrijpelijk is.
1: Ja.
2: Nou, maar wat je nu zegt is dus heel begrijpelijk voor mij, althans.
1: Ja. En
2: ik ben het ermee eens dat je op die wijze over haar werk praat.
1: Ja, nou, we hebben nu eigenlijk alle zes exposanten de revue laten passeren. Ik weet zeker, Adrie, dat je er nog wel een uur over door zou willen praten.
2: Maar ja, zeker.
1: Ja, dat snap ik. Maar helaas hebben we die tijd niet. ik denk dat het belangrijkste is dat mensen naar die tentoonstelling toekomen.
2: Ja.
1: Om met eigen ogen te zien en dan mee te kunnen maken wat jullie net uitgelegd hebben.
0: Absoluut. En iedereen is van harte welkom op de zojuist genoemde tijdstippen.
1: Ja.
0: De toegang is gratis en er lopen altijd mensen rond die van alles kunnen vertellen. Waaronder de exposanten, want we hebben een heel zitrooster gemaakt. Dus wij hopen op enthousiaste reacties van de toeschouwers.
1: Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen.
2: De mooie galerie.
1: Ja.
2: Want het is een schitterende ruimte.
1: Ja, ik ben er wel vaker geweest, dus ik ken hem. Ja, nou, ik wens jullie heel veel sterkte met het inrichten.
0: Dank je wel.
1: Want iedereen heeft er al een beetje een beeld van waar hij of zij het werk wil laten hangen. En ontzettend fijn dat jullie naar de studio wilden komen. Dank jullie wel, Adrie Post en Rob van Eek. En nogmaals, heel veel succes gewenst.
0: Dank je wel.
2: Ja, dank je.
1: Painter Man, Boney M.

0: Je luistert naar De Matinée met Tineke Jeltsema.
1: En we gaan nu het weerbericht doen. Wat betreft de korte termijn. Vanmiddag is het zonnig met wat sluierbewolking en enkele stapelwolken. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 20 tot 22 graden. Vanavond zijn er opklaringen en wordt het helder. Komende nacht is er weinig wind en koelt het af naar 6 tot 8 graden. Verder kunnen er weer enkele mistbanken ontstaan. En dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag begint fris met enkele mistbanken. De mist verdwijnt vrij snel en dan wordt het een vrij zonnige en droge dag. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot de zon ondergaat is het in de avond nog aangenaam. In de nacht naar woensdag is het helder en koelt het af naar 9 graden. Het lokaal wordt het wat nevelig of mistig. Woensdag is het in de ochtend en begin van de middag zonnig. Wel neemt geleidelijk de hoge bewolking toe. Het blijft overdag droog en het wordt nog vrij warm met 20 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig en eerst oostelijk, maar wordt in de loop van de middag noordwestelijk. In de avond raakt het geheel bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In de Achterhoek blijft het nog bijna tot middernacht droog. In de nacht naar donderdag valt er van tijd tot tijd regen. Het koelt af naar 11 graden. Donderdag is het warme weer helaas voorbij. Er trekken geregeld buien over met tussendoor soms ook wat zon. Het wordt bij een matige noordwestenwind rond de 15 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig met wolkenvelden, buien en tussendoor wat zonneschijn. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden en de nachten koelt het af naar 8 tot 10 graden. En we gaan nu samen naar Cuba, naar Chan Chan, Buena Vista Social Club en Roy Cooder.

0: Ondertussen is tegenover mij neergestreken Jeffrey, moet ik zeggen, denk ik, de Grijs. Welkom.
1: Dankjewel, Tineke. Leuk om hier weer te zijn.
0: Ja, want we gaan het nu hebben over Apeldoorn Photo
1: Award.
0: Award. Dat is belangrijk, hè, dat onderdeel.
1: Ja, ja, dat is iets nieuws wat we gestart zijn dit jaar.
0: Okay.
1: We staan natuurlijk wel bekend, denk ik, voor de meeste luisteraars over ons fotofestival, wat we om het jaar organiseren. Ook een paar keer al over verteld. En we hebben dit jaar iets nieuws gelanceerd, de Photo Award.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een fotowedstrijd eigenlijk. Dus we hebben gedacht om nog meer in Apeldoorn en in Gelderland bekendheid te maken voor Apeldoorn als fotostad. Het staat hoog op de kaart in cultuur Apeldoorn.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben het idee al gevat om een fotowedstrijd te houden, maar dan wel internationaal te richten. Dus we hebben gewoon gedacht, we beginnen gewoon.
0: Ja.
1: Wedstrijd uitgeschreven in een thema, sporen, met een aantal categorieën. En daar hebben allerlei fotografen, meer dan 150, uit meer dan 6 landen op ingestuurd.
0: Ja, met ik zie hier staan ruim 400 foto's.
1: Ja, 400 foto's.
0: Ja, en dan moet je op selecteren.
1: Ja, dat was een klus. Dus we hadden gelukkig, of hebben gelukkig een jury onder leiding van Maarten Corbijn bereid gevonden om ons daarbij te helpen.
0: Ja.
1: Dus niet Apeldoorn Foto zelf, maar de jury heeft zich over de foto's gebogen. Dat was inderdaad een behoorlijke klus. Er waren ook heel veel inzendingen, ook heel veel gelijkwaardige inzendingen. Maar uiteindelijk zijn daar 48 foto's uitgeselecteerd. Die dus allemaal geselecteerd zijn om te winnen. Dus er zijn 4 winnaars straks. Maar er zijn nu

0: veertig geselecteerd als eerste. Ja.
1: En vier winnaars, hoe kom je tot vier winnaars dan?
0: Ja, er zijn drie categorieën binnen sporen en er is één publiekswinnaar.
1: Ah.
0: Dus met name die laatste, de publiekswinnaar, dat loopt nog. Dus mensen kunnen stemmen. Als zij gaan kijken in het gemeentehuis, stadhuis van Apeldoorn, daar staan de 48 foto's, die kunnen bekeken worden in een expositie. Dus het gemeentehuis heeft een kleine expositieruimte al best wel wat jaren.
1: Ja.
0: Daar staan wij nu met de foto's. Dus daar kunnen mensen kijken en gelijk fysiek stemmen op een briefje.
1: Mm-hmm.
0: Maar natuurlijk ook online. Dus als je naar de website apeldoorn.foto gaat, dan kunnen mensen ook online een stem uitbrengen. En dan de publiekswinnaar wordt ook woensdagavond 28 oktober in Gigant bekendgemaakt. Dus vandaar vier winnaars.
1: Vier winnaars. Foto is met PH, hè?
0: Ja, apeldoorn.foto is met heel goed, met PH. Omdat we een internationale naam hebben gekozen, zijn we ook buiten Nederland te vinden. Maar dat klopt, ja.
1: Ja. En die 48 die dan geselecteerd zijn, hoeveel weet je dat ongeveer? Hoeveel dan uit het buitenland daarvan zijn?
0: Nou, dat is een goede vraag. Ik weet dat er uit totaal 6 landen die 400 foto's, maar hoeveel van die 48 heb ik eigenlijk niet even geteld?
1: Nee.
0: Dat is wel een goede vraag.
1: Nou.
0: Dus dat zal ik eens even nog voor de uitreiking eventjes opsnorren. Maar dat weet ik niet. Dus ik denk dat de mensen maar even moeten gaan kijken in het gemeentehuis om dat even te ontdekken.
1: Ja, maar ik zit dan namelijk ook aan de prijsuitreiking te denken. Van als je inderdaad mensen uit het buitenland hebt, die wil je er dan ook wel graag bij hebben.
0: Ja, dat is het goeie. Er zijn ook wel een aantal, ook uit Nederland, de fotografen die hebben gezegd, ik kan helaas die avond echt niet.
1: Nee.
0: Dus die foto die krijgen ze. Want de mensen die geselecteerd zijn en hebben deelgenomen, krijgen ook die foto naar de hand. Dus wij hebben ook nog wat te versturen. Maar inderdaad, we hebben één inzending uit Australië gehad. Of twee. Ik weet niet of die genomineerd is, weet ik niet. Maar die zullen natuurlijk niet komen. Maar dat is wel gebruikelijk bij veel wedstrijden wereldwijd. Dat je natuurlijk inzendt en niet altijd in gelegenheid bent om er naartoe te gaan.
1: Nee.
0: Maar dat zal zeker het geval zijn. Maar in ieder geval de foto die gaan we dan versturen of iets dergelijks. Dat komt wel goed.
1: Ja, ik vind intrigerend stille getuigen. Maar waar kijk je dan naar? Want het is een van de drie, want je hebt dus natuur in beweging, dat kan me voorstellen. Menselijk spoor, daar heb ik ook wel een beeld van. Maar stille getuigen.
0: Ja, een beetje de objecten of misschien wel restant in het landschap of iets wat tijdloos, met name de tijdloze.
1: Oké.
0: Zeg maar, dus dat is daar de stille getuige van. En dat is ook redelijk abstract geformuleerd, zodat mensen daar ook invulling aan kunnen geven.
1: Aha.
0: Maar daar moet je een beetje aan denken.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld een verlaten pand of misschien wel een hele oude boom die al daar 200 jaar staat. Dat zou ook een stille getuige kunnen zijn.
1: Oké. Nou, dat denk ik dan ook altijd van. Geven de fotografen hun foto's ook titels?
0: Dat is een goede vraag. Dat is wel wat we gevraagd hebben.
1: Ja.
0: De meesten hebben dat wel gedaan, maar er zijn er altijd een paar die dan toch niet hun. Ja, dan staat er bijvoorbeeld een nummertje in van de bestandsnaam. Dus er zijn er een paar die dat niet of bewust of onbewust gedaan hebben. Maar we hebben wel gevraagd om een titel.
1: Ja.
0: Maar het is niet noodzakelijk. De jury heeft echt gekeken naar het beeld. Dus dat hebben we nou gewoon gezien. Dus het is niet. Er was iemand die zei, ik wil heel graag even mijn inzending toelichten.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat mag. Maar dat maakt eigenlijk voor de jury niet uit. Want ze kijken naar het beeld wat ze zien. Dus het is ook je opdracht als beeldmaker om gewoon een foto te maken die jij bij het thema vindt passen. Dus dat, dus die titel. Maar daar waar het opgegeven is, wordt het ook netjes weergegeven. Ja. We geven ook een gids uit op de uitreiking.
1: Aha.
0: Die wordt nu gedrukt in Apeldoorn. Dus dat is een awardgids. Daar staan alle 48 inzendingen in. Met naam en titel als die is opgegeven, zeg maar. Dus dat is een mooi naslagwerk. En dat willen we natuurlijk de volgende keer over 2 jaar. Maar dit doen we ook om het jaar. En tijdens het festival gaan we dus weer een nieuwe gids uitgeven. En dan bouw je ook een mooi archief op van wat er is geselecteerd en gepubliceerd.
1: En als je niet in staat bent om naar het stadhuis te gaan om ze te bekijken, kun je ze ook online vinden?
0: Ja. Ja, in onze galerij, in onze online galerij, dus naar apeldoorn.foto.
1: Mm-hmm.
0: Op onze website, daar is een galerij, dus een linkje in het menu, dat kun je zo vinden. Daar zijn alle foto's te zien en kunnen mensen dus bekijken, maar ook dus stemmen, als je dat wil, op de publieksprijs. Maar dat is zeker te bekijken online, ja.
1: En tot wanneer kun je stemmen?
0: Je kan online stemmen tot en met zondag 25 oktober.
1: Mm-hmm.
0: Dan, dat kan online. En dan gaan maandag de 26e gaan we de foto's ontmantelen. Dan gaan ze naar Gigant. Want in Gigant is dus de uitreiking, zeg maar, van de foto wordt. Dus als mensen fysiek willen stemmen met een briefje en leuk kijken, dan kan dat tot en met vrijdag 23 oktober. Want dan is nog het stadhuis geopend.
1: Ja.
0: En na die dag is het uiteraard gesloten, want dat is dan weekend.
1: Ja.
0: Dus in ieder geval tot en met dat weekend van 26 oktober kan er gestemd worden.
1: Oké, en wat zijn precies de openingen?

0: openingstijden van het stadhuis?
1: Het beste kan ik al verwijzen naar de website van het stadhuis. Maar dat is volgens mij uit mijn hoofd iets van 8:30 of 9:00 en dan tot 16:30 middags of zo. Dus eigenlijk alle werkdagen is het wel geopend. Maar precies is het even. Ik weet niet of bijvoorbeeld dan vrijdagmiddag, hoe lang dat er precies open is. Nee. Maar het beste even of naar onze website of even naar de gemeente stadhuis kijken. Naar de openingstijd. Maar volgens mij gewoon overdag is het open. Maar alleen niet in de weekenden.
0: Nee, en die expositieruimte, waar is die precies?
1: Ja, als je het stadhuis inloopt, gewoon door de draaideur, dan loop je rechtdoor. En dan rechtdoor heb je twee trappetjes omhoog. Staat ook een groot bord met expositie. En als je die trap omhoog loopt, je kan het eigenlijk al wel zien als je goed kijkt van beneden. Maar daar is de expositieruimte. Dus op de eerste verdieping van het stadhuis is publiekelijk toegankelijk. Niet afspraken voor te maken of een kaartje te trekken. Nee. Gewoon naar binnen en gewoon naar boven lopen en een kijkje nemen.
0: Oké. En voor die uitreiking kun je daar ook naartoe?
1: Ja, dat is wel een kaartje, omdat we daar een zaal moeten huren. En die zaal is beperkt in stoelen. We hebben deze 150, nog niet eens 150 zitplaatsen. Dus daarvoor kun je naar aanpoedering.foto gaan om een kaartje te kopen. Of naar Gigant, want Gigant doet de ticketverkoop. Dus wees daar wel snel bij, want het loopt hard. Want we hebben natuurlijk al de fotografen zelf. De meesten die hebben al een kaartje, die moeten dan wel komen.
0: Ja.
1: Dus dat gaat wel hard. Ik denk dat de halve zaal al wel geboekt is. Maar daar is wel een kaartje. €7,50. Wat een koopje is, want die gids kost ook wel zoiets om te maken. Dus je krijgt er een gids bij als je een kaartje koopt. Dus eigenlijk is het voor niks. Maar je moet wel een kaartje kopen, anders dan, dan weten we niet hoeveel mensen er komen.
0: Nee.
1: En dan krijg je een drankje en heb je een gezellige avond. Jan Dirk van den Burg is er ook nog om het thema sporen. Oud fotograaf des Vaderlands is er nog om even zijn blik op het thema sporen te geven. En Sabine, ook wel bekend hier uit Apeldoorn, zangeres, is ook die avond aanwezig om het muzikaal kleur te geven aan de feestelijke avond.
0: Ja, ik begreep dat jullie het in de theaterzaal doen.
1: Ja,
0: van,
1: klopt. Gigant theaterzaal. Ja.
0: Ja. Hebben we nog wat vergeten?
1: Nee, ik denk het niet. Wat dat betreft, gauw als mensen het leuk vinden, koop een kaartje. Ga stemmen op de website voor de publieksprijs.
0: Ja.
1: En ook als publiekstemmer valt er ook wat te winnen. Wordt een geloot en dan kun je nog een Albelli cadeaubon winnen.
0: Kijk, nou.
1: Nou, wat ik misschien als laatste toevoeging, maar dat is wel bekend hier. Maar dit is niet mogelijk zonder uiteraard de samenwerking met gemeente Apeldoorn. Als belangrijke partij die ook fotografie en cultuur goed warm hart toedraagt.
0: Ja.
1: En alle inzenders uit Apeldoorn naar buiten. Zonder hen was er geen foto wedstrijd mogelijk. Dus daar wil ik het daar denk ik dan mee afsluiten als dank.
0: Nou, heel fijn dat je naar de studio wilde komen en kon komen. Jeffrey, om wat meer te vertellen dus over Apeldoorn Photo Award. Hè, wat voor het eerst nu gehouden wordt. En ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken naar de tentoonstelling. En ook belangstellenden zich opgeven om dan in Gigant de 28e oktober erbij te zijn.
1: We kijken er naar uit, dankjewel.
0: Het volgende nummer, Alexander zoekt altijd iets uit wat erbij hoort bij het onderwerp. En dan krijgen we dus nu Picture of You. Boyzone.
1: Perfect.
0: Ja.

Chocoladeliefhebbers kunnen op vrijdagavond 9 oktober... om 19:30 terecht bij een vegan chocoladeproeverij... in Theehuis Westerenkepark, weg aan de Zilverweg 32 in Apeldoorn. Tijdens deze proeverij kunnen de bezoekers genieten van 21 verschillende soorten vegan chocolade en ontdekken zij de verhalen achter cacao, fairtrade-handel en duurzaamheid. De organisatie wil met de proeverij laten zien dat bewuste keuzes en genieten prima samengaan. Aanmelden kan via vegavrijdagapeldoorn@gmail.com. Meedoen kost €7,50 per persoon. Ja, en dan lopen we dus al naar het eind van het eerste uur van deze matinée van de 5e oktober. Alexander en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk weer bij ons aanschuift. We gaan er even uit met Kansas City van Trini Lopez. Tot straks!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Algonay Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie nog justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Je luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dat is het eerste uur van de matinée van deze... Nee, ik moet niet het eerste uur, het tweede uur. Alexander, die wijst al het tweede uur van de matinée. Tijd vliegt. Maar het is dus wel de 5e oktober, dus dat klopt dan in ieder geval wel. Alexander Hoog is dus mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld voor dit uur. Hij zit ondertussen al tegenover me, Theo Veneman. Hij is voorzitter van Stichting Kleef en hij is trots op de jonge vrienden die bijna 3000 euro hebben opgehaald voor Stichting Kleef. En wat ik al zei, hij is hier dus al. Remco Gorkink van Intratuin Apeldoorn is enthousiast over de nieuwe statiegeldbulkmachine die aanstaande donderdagmiddag feestelijk geopend wordt bij Intratuin. En Marit Ketelaar zorgt er met haar gastrofino Edonista. Ja, mijn Italiaans is niet zo goed. Maar dat gaat wel goed komen, denk ik, later. Aan de Koninginnelaan voor dat er een vleugje Italië naar Apeldoorn is gekomen. En het volgende nummer dat Alexander heeft uitgezocht is Sinds een dag of twee van Doe Maar.

0: Tegenover mij zit nu Theo Veneman, voorzitter van Stichting Kleef. Welkom, Theo.
1: Goedemiddag.
0: Ja, voor de mensen die nog niet weten wat Stichting Kleef is, kun je er iets meer over vertellen?
1: Jazeker. Stichting Kleef is eigenlijk afgekort Ik Leef. Hè? Dus je schrijft met apostrof en dan Kleef, Ik Leef. Stichting Kleef is een organisatie die is in 2005, 2006 ontstaan. En het huis wat we hebben staat aan de Vosselmanstraat. Ik zeg altijd in de bocht. Richting de Grote Kerk, als je zeg maar vanaf het zuiden komt, richting Noord, Apeldoorn. Stichting Kleef is een inloophuis voor mensen met vreselijke ziekte kanker, maar ook voor hun nabestaanden. En biedt eigenlijk een rust en ruimte buiten het medisch circuit om gewoon eens even op andere gedachten te brengen, maar ook in gesprek te komen met lotgenoten.
0: En wat kun je er allemaal doen?
1: We hebben verschillende activiteiten. Dat is schilderen,

0: praatgroepen, wandelgroepen. Koken, massages, yoga, tekenen. Mm-hmm. Volgens mij vergeet ik ook nog een paar. Ja, ja. Maar er is heel veel te doen. Ja. Ja.
1: En we hadden het al over, wij zijn een organisatie met zo'n 100 vrijwilligers. Maar dat hebben jullie ook?
0: Ja, wij hebben een 100-tal vrijwilligers. Ja. Dat zijn dus docenten, professionals, maar ook gastvrouwen en gastheren. Die zijn ook opgeleid voor gesprekken te hebben met mensen die deze ziekte hebben. En daarnaast is er een bestuur, een vijfkoppig bestuur. En het huis wordt aangestuurd door Annemieke Simonis. Mm-hmm. Die de leiding geeft aan het huis. Maar ook Karin als coördinator. En Andrea die de administratie doet.
1: Oké, okay. Ja. En waar je nu hier voor bent, is dat jullie op 19 september hadden jullie de Kleef Run and Walk bij AV 34.
0: Ja, in het Oordebosch hadden we dat. Ja. En dat is eigenlijk een goede doelenrun, walk, om mensen te enthousiasmeren om een bijdrage voor Stichting Kleef. Want het is een huis wat eigenlijk maar helemaal gefinancierd wordt door donaties, mm-hmm, en sponsoring. En ook van de gemeente wat subsidie, alhoewel dat wat gering is. En daarvoor hebben we dan de Kleefrun georganiseerd. Waarbij heel veel mensen hebben gewandeld of hebben gerend. Mm-hmm. Ik ben er zelf ook die dag geweest. Het was een prachtige dag weer. Vergunningen zijn gelukkig rondgekomen op tijd. En daar waren we heel blij mee. En onze wethouder Wenskowski heeft het eerste schot gelost om de opening te doen 's morgens. Ja. En daarna ben ik de hele dag eigenlijk geweest.
1: Ja. En hoeveel is er opgelopen?
0: Ja, op onze site www.stichtingkleef.nl. Daar zijn ook de foto's te zien. En er is maar liefst een bedrag van 11.000 euro opgehaald. Dus daar waren we heel blij mee. En dat heeft het huis ook hard nodig. Dus dat was helemaal prima.
1: Ja, maar er zijn dus twee jonge mannen die voor extra inkomsten hebben gezorgd.
0: Het was heel verrassend. Want we werden benaderd door deze twee jongens. En die kwamen een cheque aanbieden.
1: Ja.
0: En de aanleiding was dat de moeder van een van de jongens ook ernstig ziek is. Ook met deze ziekte. En ook gast is in ons huis. En eigenlijk werd het plan opgevat van waarom zullen we niet een fundraising gaan organiseren. En ze zijn 18 en 17 jaar. En vorige week kwamen ze dus bij ons op bezoek.
1: Ja. Daniel en Noah.
0: Ja, Daniel en Noah. En zitten ook in de jongerenraad in Apeldoorn. Dat vind ik ook bijzonder mooi natuurlijk. Ja. Om te kijken van... ze deden wel allebei een aparte studie. Ze waren elkaar in de studie wel een beetje uit het oog verloren. Maar ze zijn sinds 2 jaar nog maar dikke vrienden. Mm-hmm. En dan samen elke 10 kilometer lopen.
1: Ja.
0: En dan dit bedrag ophalen. Dus dat kwam nog bovenop die 11.000 euro. Dus dat is echt helemaal top.
1: Volgens mij is het bedrag nog niet genoemd.
0: Nee. Dat was, ik dacht eerst van wat zal het worden? Maar het was een hele mooie cheque van bijna 3000 euro.
1: Wow.
0: Dus totaal is dus de opbrengst van de run 11 plus 3 altijd 14.000 euro.
1: Geweldig.
0: Daar zijn we erg blij mee.
1: Ja.
0: En deze jongens ook de manier waarop ze dan dit ook presenteren. Ze hadden echt een mooie cheque gemaakt.
1: Ja.
0: En kwamen het heel trots ook aanbieden bij ons in het huis aan de Vossenmanstraat 4.
1: Ja.
0: En wij dachten van dit is echt geweldig. En dat ze dit dus doen. En hij was ook zo verrast, Daniel. Want hij zegt van, ik had de eerste dag had ik al 1000 euro op mijn rekening. Ja. Ik zeg, hoe heb je dat dan gedaan? Ja, via WhatsApp en allerlei berichtjes en familie en kennissen. En, maar ook de jongeren van Amnesty in Apeldoorn, die hebben ook een behoorlijk steentje bijgedragen. Dus hij zegt, ik keek op mijn rekening, Theo.
1: Ja.
0: En ik zie in één keer 1000 euro, dan ben je in één keer rijk. En je denkt, wow, dat gaat toch wel mooi. Dus het was erg leuk om zo die enthousiaste blik van de jongens te zien.
1: Ja. Geweldig hè, dat ze dat op zich hebben genomen.
0: Ja.
1: En dan met dit resultaat. Ja, dat is alle complimenten waard.
0: Zeker.
1: Ja, nou en ook mooi dat jullie er ook extra aandacht aan hebben besteed.
0: Ja, en dat is ook zo. Hè. Ik bedoel, in dit huis komen ongeveer zo'n 250 nieuwe gevallen per jaar binnen.
1: Ja.
0: Mensen die het voor het eerst dus horen dat ze kanker hebben. Vaak zijn er wat maanden die er dan voorbij gaan.
1: Ja.
0: Er is altijd wel enige gêne, een bepaalde drempel. Hè? Maar goed, op zich, het huis staat gewoon open. Er wordt ook doorverwezen vanuit het ziekenhuis.
1: Ja.
0: En per jaar komen er ongeveer 5500 mensen over de vloer. Voor al deze activiteiten.
1: Ja.
0: Dus het heeft echt wel een mooi doel. En vooral ook de mantelzorgers. Om die met elkaar in contact te brengen.

0: Ja.
1: En nou ja, dat is een mooi streven. Ik ben zelf sinds maart nog maar voorzitter van deze Stichting Kleef. Mm-hmm. En het vraagt heel veel aandacht. En het huis heeft best wel zo zijn zorgen. Ja. Ook financieel moet het natuurlijk allemaal redden. Dus mm-hmm. Vandaar ook dat deze checks heel erg mooi zijn bovenop de bijdrage van de Kleef Run. En nou ja, we zijn dus volop bezig. We hebben nu een vijfde bestuurslid ook benoemd. Die ook voor de fundraising, fondsenwerving gaat zorgen.
0: Ja.
1: Moeten we wel allemaal samen doen. Want het credo is wel samenwerken.
0: Mm-hmm.
1: Want alleen is ook maar alleen.
0: Ja.
1: Dus samen de schouders onder te zetten. En ja, hopen we dat de toekomst ook van Stichting Kleef in ieder geval er één zal zijn. Waarbij we veel mensen weer in Apeldoorn en omgeving kunnen voorzien van de nodige steun.
0: Nou, dat hopen we met je. Heb je nog iets vergeten?
1: Ik heb denk ik niks vergeten en zo. Nee, dat is nee. Wat ik wilde mededelen en,
0: nou,
1: ja, in dit interview.
0: Helemaal geweldig. Heel fijn dat je naar de studio kon en wilde komen. Theo Venema, voorzitter van Stichting Kleef. Heel veel succes.
1: Hartelijk dank. Ja.
0: We gaan nu naar All for the Money. Blues, the Blues Shop.

0: Nou, ondertussen is mijn nieuwe gast tegenover mij aangeschoven. Remco Gorkink van Intratuin. Welkom, Remco.
1: Dankjewel.
0: Ja, en wie kent Intratuin niet, zou je zeggen?
1: Ja, ik hoop heel veel mensen natuurlijk.
0: Dat ze het wel kennen.
1: Dat ze het wel kennen.
0: Ja, ja. Dat ze het wel kennen. Zijn jullie alweer druk bezig met de kerstinrichting?
1: Ja, het is al afgerond, dus mensen kunnen onze kerstshow komen bezoeken.
0: Kijk. En dan tegen die tijd heb je dan ook weer de lekkerste oliebollen ervoor staan.
1: Ja, die komen ook in de loop van deze maand. In de herfstvakantie staan die er weer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ja, ik ben al heel blij dat er bij de Anklaar... dat daar nu een machine is waar ik al mijn blikjes in kan gooien. Maar nu komt het dus ook bij de Intratuin.
1: Ja, die machine is ook bij ons geplaatst. En daar kun je dus alle blikjes en flesjes in hele grote bulk tegelijk ingooien.
0: Ja.
1: Om je statiegeld terug te krijgen.
0: Ja, en ik heb dan zo het beeld van jullie enorme zaak. Waar is dan dat inlevergeval?
1: Die hebben we links van ons pand geplaatst. Je kan er met de auto direct voorrijden.
0: Oké.
1: En je zakken met blikjes of flesjes uitladen.
0: Ja.
1: En in de machine gooien. En dan kun je gewoon weer doorrijden, de parkeerplaats af. Of je komt nog even gezellig winkelen.
0: Ja.
1: Maar het is heel goed bereikbaar. En dat vonden we ook belangrijk.
0: Ja.
1: Want het vervelende van blikjes en flesjes inleveren in een supermarkt is dat je toch weer vanuit de kofferbak het in een winkelwagen moet zetten. Dan naar binnen lopen in de supermarkt. En dan één voor één die blikjes erin gooien. En bij ons kunnen gewoon hele vuilniszakken vol tegelijk ingeworpen worden.
0: Ja.
1: Dan krijg je op een heel makkelijke manier het geld terug op je rekening gestort via een tikkie.
0: Ja.
1: Of je kiest voor om te doneren aan een goed doel.
0: Mm-hmm.
1: En je hebt de keuze dan uit twee goede doelen. Dat is het KWF, kankerbestrijding. Of sportvereniging WSV, die naast ons zit.
0: Ja. En hoe zijn ze zo bij jullie terechtgekomen om het te plaatsen? Of vraag je dat zelf aan?
1: Nee, we hebben dat in overleg met Statiegeld Nederland gedaan. Ze waren bij ons terechtgekomen. Wij hadden al een kleine statiegeldmachine binnenstaan.
0: Uh-huh.
1: Maar we merkten toch dat heel veel mensen het liever buiten inleveren. Zodat je niet met die spullen naar binnen moet en één voor één die blikjes inwerpen. En we hadden de ruimte om dat te plaatsen. En het was ook een goede locatie om natuurlijk heel veel mensen en al naar Intratuin komen. We zitten eigenlijk direct tussen de woonwijken, tussen Woudhuis, Osseveld, De Maten.
0: Ja. Ja.
1: We zijn gewoon goed bereikbaar. En heel veel mensen gaan toch al het gebied in om te winkelen. Dus kunnen daar ook de blikjes en flesjes in geworpen worden.
0: Ja, dat is inderdaad wel mooi dat jullie dan twee mogelijkheden hebben. Want in de Anklaar, dan kan ik dus niet met mijn flessen terecht. Dan kan ik alleen maar de blikjes inleveren.
1: Ja.
0: Dus dan moet ik alweer ergens anders naartoe om die flessen kwijt te raken. Dus het is wel heel mooi dat jullie dat bij elkaar hebben nu.
1: Ja, hier is het blik en petflessen. Dat kun je gewoon door elkaar erin gooien.
0: Okay.
1: En het enige wat nog bij de supermarkten ingeleverd dient te worden is het glas. Dus glazen flessen en bierkratten en dergelijke.
0: Ja,
1: glas kun je niet inwerpen.
0: Nee, dan wordt het nog erger. En dat gaat allemaal aanstaande donderdagmiddag gaat het officieel geopend worden.
1: Ja, dan is de officiële opening. Iedereen die daarbij wil zijn, is welkom. Maar de machine draait al een tijdje. We zijn al even aan het proefdraaien. Maar donderdag komt wethouder Ingrid de Bond van de gemeente Apeldoorn om officieel de openingshandeling te verrichten. En vanaf dan kan er natuurlijk volop worden ingeleverd.
0: Ja, en ze komt niet alleen, begrijp ik. Maar ze komt met nog twee van WSV of een sportvereniging en brandmasters.
1: Ja, klopt. Dat is een blikjesleverancier.
0: Okay.
1: Dus dat zijn eigenlijk, dat is de partij die veel blikken op de markt brengt. Die is er ook alles aan gelegen dat weer goed wordt ingeleverd, gerecycled, zodat het hergebruikt kan worden. Want dat is natuurlijk het doel van het hele statiegeldsysteem. Er komt steeds meer hergebruik. Er wordt al veel ingeleverd, maar het is ook heel belangrijk om het inleveren makkelijk te maken, zodat er meer wordt ingeleverd. Statiegeld Nederland komt ook om uitleg te geven over hoe die machine en de statiegeldprocedure in zijn werk gaat.
0: Ja.
1: Want er zit heel veel techniek achter en een heel retoursysteem.
0: Ja.
1: Maar dat wordt steeds makkelijker gemaakt, waardoor er steeds meer statiegeld verwerkt

0: kan worden.
1: Nou, want daar is men ontevreden over, hè? Hoe het percentage dat nu ingeleverd wordt.
0: Ja, het is al best hoog, maar ze willen natuurlijk zo hoog mogelijk percentage scoren.
1: Ja.
0: En wij vinden het ook belangrijk, want het voorkomt zwerfafval. Ja. Alles wat wordt ingeleverd kan gerecycled worden.
1: Ja.
0: En het scheelt ook heel veel nieuwe grondstoffen, want het kan vrijwel eindeloos hergebruikt worden.
1: Nou, hartstikke mooi dat jullie dat nu inderdaad op een makkelijk toegankelijke plek hebben. Dat je met de auto er langs kunt rijden, wat je al aangaf.
0: Ja.
1: Zijn we nog wat vergeten?
0: Nou, de openingstijden van de machine,
1: die
0: liggen van 9:30 tot 5:00.
1: Ja.
0: En op zondag van 12:00 tot 4:30.
1: Okay.
0: Zodat we altijd mensen kunnen assisteren als er toch een storing is, of mensen hebben per ongeluk wat anders erin gegooid.
1: Ja.
0: Dan kunnen wij helpen. Dus we doen dat zoveel mogelijk onder de openingstijden van de intratuin.
1: Ja.
0: Zodat de assistentie bij de hand is.
1: Ja, want dat zag ik dus laatst ook bij de Anklaar, dat er ook een jongeman daar inderdaad het schoon ging maken. Want op een bepaald moment raakte het toch alweer verstopt.
0: Ja.
1: Doordat er allerlei kleeftoestanden.
0: Klopt, wij maken ook dagelijks de machine schoon. Dus dat wordt vanuit de intratuin verzorgd.
1: Ja.
0: Zodat er geen storingen kunnen ontstaan.
1: Nee. Nou, geweldig dat voor de inwoners van Apeldoorn weer een extra punt is waar alles ingeleverd kan worden. En wat je al zei, op een makkelijke manier. Je kan er met de auto langs rijden. Heel fijn dat je daarover in de studio wilde komen vertellen. Remco Gorkink van Intratuin en heel veel succes.
0: Graag gedaan, dankjewel.
1: We gaan nu naar Stop the Machine van de Swinging Soul Machine.

0: ze zouden.
1: Ja, tegenover mij zit Marit Ketelaar. Welkom, Marit.
2: Dankjewel.
1: Ja, en jouw zaak is nieuw aan de Koninginnelaan.
2: Klopt.
1: Ja,
2: zeker.
1: En jij kunt het mooi uitspreken hoe het heet?
2: Ja, Gastrovino Edonista.
1: Ah, kijk. En waarom heet het zo?
2: Nou, Gastrovino is de keten waarbij ik aangesloten ben. We hebben nu 35 winkels in Nederland. Mm-hmm. En Edonista is de naam die ik er zelf aan gekoppeld heb. En dat is een Italiaans woord voor hedonist. Dus dat is streven naar het ultieme geluk. Ja. En genieten. Dus wat ik vind wat bij de winkel past.
1: Ja.
2: Bourgondische winkel waar je van alles kan halen voor een borrelavond. Dus vandaar de naam.
1: Ja, en de Koninginnelaan, ja, het wordt steeds leuker aan de Koninginnelaan.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, vind ik ook.
1: Ja.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Nee, veel meer speciaalzaken, want dat is ook een beetje wat wij doen. We zijn gewoon een toevoeging voor de speciaalzaken die er al waren.
1: Ja.
2: En er komen natuurlijk ook wat nieuwe, jonge ondernemers in de straat. Dus dat, ja, dat is superleuk.
1: Ja, we hadden het net over dat vorig weekend, ja, de zaterdag.
2: Ja.
1: Wat was het, de Summer Fair?
2: Ja, het is een nazomerfeest. Dus je hebt een braderie en ze organiseren allemaal dingen. Er is muziek.
1: Ja.
2: En dan sta je gewoon buiten met al je producten om dat te laten zien. Dus voor mij de perfecte kans om te laten zien wie ik ben en wat wij doen.
1: Ja.
2: Dus dat was heel erg leuk.
1: Ja, kan ik me zo voorstellen. Want ja, je hebt net uitgelegd waarom dat ze Edonista is.
2: Ja.
1: Ja, en op welke manieren doe je dat? Want je hebt niet alleen de wijnen.
2: Nee, zeker niet. Het is echt, je moet het zo zien dat het alles is voor jouw perfecte borrelavond. Dus van wijn tot hapjes, maar ook servies wat handgeschilderd wordt en handgemaakt wordt in Italië.
1: Mm-hmm.
2: En je alleen bij de Gastrovino winkels kan kopen.
1: Ja.
2: Dus daarin. En cadeautjes vinden we ook heel erg leuk om te doen. Cadeauverpakkingen. Dat je net even wat anders geeft.
1: Ja.
2: Dan alleen een flesje wijn. En dat je daarmee wat meer kan geven voor mensen. Dus een pasta pakket doen we ook. Ja, van alles.
1: Ja. En want je geeft dus al aan van cadeautjes. Dat kan alles uit jullie winkel, kan
2: ja,
1: daar...
2: Ja, we hebben in het midden hebben een tafel staan waarin al wat voorbeelden staan van hoe je het zou kunnen vormgeven.
1: Mm-hmm.
2: Maar het leukste is natuurlijk om met mensen door de winkel heen te gaan. Oké, wat denk je dat iemand leuk vindt? Wat past bij iemand? Om daar dan een pakket mee te maken.
1: Ja.
2: En dat geldt hetzelfde voor kerstpakketten, relatiegeschenken, van alles.
1: Ja, voor mensen, om duidelijk te maken waar jullie precies zitten.
2: Ja, wij zitten. Je komt de Koninginnelaan opgereden vanaf de Grote Kerk.
1: Ja.
2: Dan heb je aan de rechterkant de Aldi. En dan twee stukken verder zitten wij. Tussen de Keurslager en de Cognacteek in.
1: Ja.
2: Dus 42A.
1: Ja. En hoe ben je zo op de Koninginnelaan uitgekomen?
2: Nou, het was meer een proces van, ja, je bent bezig met je ondernemingsplan. En dan ga je natuurlijk een soort van analyse maken van de wijken en de straten. En wat waar al zit. Dus voor mij was het eigenlijk een snelle keuze of het centrum of de Koninginnelaan. Vooral omdat ik vind dat er al veel speciaalzaken zit, dat ik daarin een aanvulling kan zijn.
1: Mm-hmm.
2: En ook omdat daar nog geen grote wijnwinkel zit, een uitgebreide wijnwinkel.
1: Nee.
2: En daarin vond ik het centrum, nou, er zit al een Henri Bloem en er zit al wat. Dus toen dacht ik, ja, dan vind ik dat wel de mooiste straat en vind ik het beste bij passen.
1: Ja, ja. Want wat heb je daarvoor gedaan?
2: Ik heb eigenlijk altijd in de horeca gewerkt.
1: Ja.
2: En een opleiding kunst en economie gedaan. En ik heb me vooral, mijn focus lag veel op wijn. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dus daarin ook mijn stand 3 wijncursus gedaan. En toen dacht ik, ja, ik mis het zelf eigenlijk weer een beetje.
1: Mm-hmm.
2: Want we hadden in de Assestraat hadden we delicatessenwinkels. En die zijn weggegaan. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dit zelf doen.
1: Ja.
2: Want het is er niet.
1: Nou, dat is wel heel moedig.
2: Ja, ja, is het ook.
1: Ja. Ja.
2: Ja, maar wel een hele leuke stap. En ik vind het heel leuk wat ik nu allemaal meemaak. Maar daarin krijg ik natuurlijk ook heel veel hulp vanuit Gastrovino.
1: Ja.
2: Die ondersteunen mij daarin. En we hebben een groepsapp met alle 35 winkels. Ik hoef maar een appje te sturen en binnen 2 minuten heb ik een antwoord. Oh, zo moet je dat aanpakken, zo doe je dat.
1: Ja.
2: Dus het is echt 1 grote familie waarin we elkaar helpen.
1: Ja, en op zaterdag dan werkt je, of dan word je geholpen door je partner.
2: Ja, zeker. Dus dat is heel erg leuk. Het is natuurlijk wel een ambitie om dit later ook samen te gaan doen.
1: Mm-hmm.
2: Maar voor nu, ja, is het natuurlijk spannend. Gaat het lopen? Vinden mensen het leuk?
1: Ja.
2: Dus dat is voor de toekomst. Maar we vinden het wel allebei heel erg leuk om het samen te doen nu elke
1: Want
2: week.
1: Wat is zijn beroep?
2: Hij is chef-kok.
1: Okay.
2: Dus daarin vullen we elkaar enorm goed aan. Dus
1: ja,
2: dat is de wijn en het eten. Ja, dus eigenlijk de perfecte combinatie om dan verder te kunnen groeien.
1: Ja, en ik zei al tegen je van, ik kwam daar op een bepaald moment, een paar weken geleden, kwam ik toevallig in jouw winkel terecht. En toen hadden jullie daar ook iets wat je kon proeven.
2: Tuurlijk.
1: Ja, dat was iets wijn zat in...
2: In de Gorgonzola. Ja, ja. Dat is onze dronken Gorgonzola. Dat is de hit. Het is gewoon heel mooi dat je leuke dingen kan uitproberen.
1: Ja.
2: En daarin doen we dat dus ook. Dus mensen die Gorgonzola normaal gesproken niet zo lekker vinden... vinden dat nu wel.
1: Ja.
2: Want het Prosecco die haalt gewoon net dat scherpe randje er vanaf... waardoor het een hele mooie romige substantie wordt.
1: Ja.
2: Maar dat vind ik sowieso belangrijk. Dat mensen wat dingen kunnen proeven voordat ze het kopen. Want ja, ik ben toch ook nieuw.
1: Ja.
2: Niet dat we daar ooit mee gaan stoppen. En om nieuwe hammen te laten proeven. Nieuwe dingen uitproberen. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus ik vind dat ook een heel iets belangrijks voor een speciaalzaak.
1: Ja. Ja, zeker.
2: Ja.
1: En wat je dus net, die dronken Gorgonzola.
2: Ja.
1: Hadden jullie dat zelf bedacht?
2: Dat is al best wel een bekend fenomeen binnen gastrovino-winkels.
1: Ja.
2: Dus die hebben we eigenlijk gekregen. Zo van, hey, dit doen we heel veel. Dit is heel leuk. Ga het uitproberen. Ga ermee spelen. Ja. En op die manier zijn we dat gaan doen.
1: Ja. En ondertussen, mede doordat jullie dus mee konden doen aan die Summer Fair... Leerden steeds meer Apeldoorners jouw zaak kennen.
2: Ja, je merkt dat het nu wel echt zijn eigen leven krijgt. In die zin dat ik van veel meer mensen hoor... Oh, vorige week was ik bij een borrel en daar had ik een wijntje van jullie. Ik wilde even komen kijken, kende jullie niet. En op die manier begint dat nu een beetje rond te gaan. Mensen die cadeaupakketten van ons gekregen hebben bij een feestje of iets.
1: Ja.
2: Dus ja, dat is heel leuk. Ik vind het heel cool om te zien dat mensen dan... Ja, steeds meer komen en denken, oh, ik heb het gehoord en ik was benieuwd.
1: Ja.
2: Ja, dat is echt heel leuk.
1: Ja, mond-op-mond reclame, daar moet je het van hebben.
2: Ja, zeker weten. Ja, dat is ook heel, en zeker in Apeldoorn is dat heel belangrijk.
1: En hoe lang zit je er nu?
2: Nu net een maand.
1: Ja, kun je nagaan.
2: Sinds 3 september. Dus.
1: Ja. Ja.
2: Ja, al heel veel mensen die ook al vaker zijn geweest. En dat vind ik echt heel leuk om te zien.
1: Ja. Hebben we nog wat vergeten? Want je hebt wel iets verteld wat je allemaal hebt. Cadeauartikelen, maar...
2: Wijnproeverijen zijn we mee bezig. Eind oktober komt de eerste eraan.
1: Okay.
2: Wordt er een masterclass gegeven...

0: door een Italiaanse wijnmaker van Dal Ciro.
1: Ja.
0: Dus dat is heel erg leuk. En we zijn ook nog bezig om richting de kerst nog een proeverij te organiseren voor mensen om kerstwijnen te proeven. Want ja, je wil niet, je wil wel zeker weten dat je wat goeds in huis haalt. En ja. Om dan zo'n avond te doen is dat heel erg leuk.
1: En zo'n proeverij, hoe kun je dat vinden en hoe kun je daarvoor inschrijven?
0: Nou, sowieso in mijn winkel staan zo strakjes posters met alles erop. Het komt op mijn social media te staan. En daarin kan je gewoon inschrijven of via de mail of via WhatsApp.
1: Ja, en social media zeg je? Ja. Waar moet je dan naar zoeken?
0: Gastrovino.edonista op Instagram of op Facebook.
1: Oké. En dan ook speciaal Apeldoorn erbij? Of?
0: Nee, in principe als je Gastrovino Edonista op zoek, kom je er. Maar misschien als je Gastrovino Apeldoorn, kom je er misschien ook. Want het staat wel natuurlijk gewoon in mijn beschrijving waar ik zit en wie ik ben. En dat staat er allemaal in.
1: Hebben we nog wat vergeten?
0: Ik denk het niet.
1: Oké. Okay. Nou, dan wens ik je ontzettend veel succes met die mooie zaak die je daar hebt. Aan het steeds levendiger worden Koninginnenlaan. En dank je wel dat je hier was.
0: Ja, bedankt voor je tijd.
1: We gaan nu naar Ciao Italy, Ciao Amore, Ricci en Poveri.

Ja, we lopen naar het eind van het tweede uur van deze matinee van maandag de 5e oktober. Heel veel dank, Alexander Hoog, dat je op het laatste moment zieke Olaf Bos kon vervangen en gezorgd hebt voor mooie muziek en techniek. Redactie, dankjewel voor het aanleveren van de gesprekken. En graag tot een volgende keer, luisteraars. Ik ben Tineke Jeltsma. We gaan eruit met Alanis Morissette met All I Really Want.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal jaarlijks geadviseerd werd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog en de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. Het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst BND heeft het parlement gewaarschuwd dat Rusland van plan is militaire hulp aan Oekraïne fysiek te saboteren. Na een droneaanval op het vliegveld van Leipzig verwacht BND verdere aanslagen. Ook Nederland met defensiebedrijven en logistieke schakels loopt risico. En de Europese Commissie maakt 130 miljoen euro extra vrij voor drones aan EU-grenzen. Dat geld is bedoeld voor toezicht op de grenzen en bestrijding van vijandige droneactiviteiten. Eerder was al 250 miljoen en 169 miljoen vrijgemaakt. Daarmee bedraagt het totale budget nu ruim 500 miljoen euro. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Betaalbedrijf Molly, met 350.000 Europese klanten, introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay by Bank biedt geen koopbescherming, wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudiger afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen halfjaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar wordt geadviseerd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog, de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Over banen verdwijnen is nog niet bekend. En in Schiedam worden in 2 parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks hondensterfgevallen. In Park de Plantage stierven 5 honden na het uitlaten. Een 6e hond overleed na alleen in het Beatrixpark gelopen te hebben. Politie en gemeente onderzoeken mogelijke vergiftiging en giftige paddenstoelen. Grote delen van het Beatrixpark zijn afgezet. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig en de temperatuur daalt naar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay by Bank biedt geen koopbescherming, wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudigere afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar geadviseerd werd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïense haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigde Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aerts heeft vertrouwen in naleving van het advies. Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïense haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigde Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simfo.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond, welkom bij weer een kersverse aflevering van SymfoCity. We hebben weer een hartstikke mooie playlist samengesteld om vanavond aan je te laten horen. En we, dat zijn in dit geval Jonathan Mezach, die de techniek voor zijn rekening neemt. En mijn naam is Timo en ik mag de plaatjes dit keer weer aan elkaar praten. We begonnen met Counting Stars van Big Big Train. Dat komt van hun nieuwste album Bootcut en dat draaien we niet zomaar. Afgelopen vrijdag, ja, het is een beetje mosterd naar de maaltijd, maar goed. Afgelopen vrijdag, begin oktober, heeft Big Big Train in Zoetermeer opgetreden. De dag erop overigens in De Pul in Uden, waarbij ze ook onder andere hun nieuwste album, hun conceptalbum Woodcut, live ten gehore hebben gebracht.

En nou, ik mocht erbij zijn en het was ontzettend goed. Heel fijn om deze band weer volop aan het werk te zien. Met een nieuw geluid, maar wel onmiskenbaar Big Big Train. Je moet het maar kunnen. Door met ander werk dat we nog niet eerder hier bij Symphony City gedraaid hebben. Maar het strekt een beetje ver om dat nieuw te noemen. Het is namelijk een album dat al uit 2024 komt. Het vorige album van deze band, dat heet Walking Up That Valley. En daar hebben we wel eens wat aandacht aan besteed. Het gaat om de band Needlepoint uit Noorwegen. Nou ja, heb je een band uit Noorwegen, dan weet je eigenlijk al dat je er niet echt een bel aan kan vallen. Walking Up That Valley was een album dat behoorlijk in de Canterbury-hoek zat. Vrij jazzy, bijna in het verlengde van hun debuutalbum, dat echt een jazz-fusion album was. Maar dat geluid hebben ze langzaamaan een beetje losgelaten. Hun nieuwste album, 2 jaar geleden uitgebracht dus, heet Remnants of Light. En dat zit nog wel flink in de oudere hoek. Ze heeft een flinke hang naar de jaren 70 Symfo. Maar is niet meer zo extreem Canterbury als hun vorige album. Dus de mensen die niet zo van de jazzy sound daarvan houden... die kunnen rustig weer ademhalen. We hebben een rustig nummer uitgekozen ook om van deze cd te horen te brengen. En dat heet Where You Once Held Hands van Needlepoint.

0: Noorse prog van hoog niveau, Needle Point. Je hoorde van het album Remnants of Light uit 2024 het nummer Where You Once Held Hands. Ja, we zeggen hier wel eens, wat doen ze toch in het water daar in Noorwegen? Want het is ongelooflijk hoeveel prog daar vandaan komt. En ja, zoveel is ook gewoon goed. Er zit eigenlijk nooit iets echt slechts tussen. Leuk is dat. Zoveel te ontdekken. En dat geldt natuurlijk ook voor alles wat niet zo aan de oppervlakte komt. En daar weet Arthur alles van.
1: Geborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. Deze keer gaan we naar Noord-Spanje met een album dat pas jaren na het verschijnen de aandacht kreeg die het verdiende. Si Todo Hiciera Crack van de band Crack. Crack was een Spaanse progressieve en symfonische rockband opgericht in 1977 in Gijón in Asturië. De mannen erachter zijn zanger en toetsenist Mento Evia en zijn studiegenoot Alberto Fontaneda, die behalve dat hij de liedzang voor zijn rekening neemt ook fluit en akoestische gitaar speelt. Het waren de jaren na Franco. Veel Spaanse groepen wilden in die tijd de verloren jaren inhalen. En de Spaanse progscene viel daar grofweg bij uiteen in een symfonische en een fusion richting. Crack koos voor de symfonische. Het album kwam tot stand onder bescheiden omstandigheden. De opname vond eind april 1979 plaats in de audiofilmstudio's in Madrid, met een minimaal budget voor hooguit 5 dagen studiowerk. De productie was in handen van de band zelf en het album verscheen bij het Chapa-label. Van promotie was nauwelijks sprake. De platenmaatschappij investeerde liever in veiliger commerciële werk. Daardoor bleef het commerciële succes uit. Door interne conflicten en financiële problemen bleef het ook bij dit ene album. Maar wat voor muziek maakten zij? Prachtige melodieën tussen keyboards, gitaar en dwarsfluit, met echo's van het vroegere Genesis en van Jethro Tull. Piano en fluit voeren meestal de boventoon en de Spaanse zang past er goed bij. Voor liefhebbers van Mellotron valt er ook veel te genieten. Luister naar de nummers Descenso en El Maelstrom en Amante de la Irrealidad van de band Crack dus.

0: Dat waren de nummers Descenso en El Maestro en Amante de la Irrealidad van het enige album Si Todo Hiciera Crack van de band Crack uit 1979. Erg blij waren ze niet met de producer van Chapa. Behalve de beperkingen op de studiotijd gaf hij zijn uitdaging mee om de soms zeer lange songs die ze hadden uitgewerkt aanzienlijk in te korten. Desondanks wordt dit album gerekend tot de allerbeste progrock albums die er in Spanje gemaakt zijn. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Ja, en van Spanje, misschien een wat obscuurder progrockland, gaan we naar de thuisbasis van de progressieve rockmuziek. Het Verenigd Koninkrijk. Progressieve rockmuziek is misschien een beetje veel gezegd voor deze band. Of veel gezegd, het beter gezegd, anders gezegd. Want Oswick Tentacles mag je gerust in de space rock, in de psychedelische hoek plaatsen. In ruimtes vol met kleur, accenten en vage projecties maken zij ongetwijfeld hun muziek. Misschien dat er af en toe nog een paddenstoeltje aan te pas komt. Het zou mij allemaal niet verbazen. Als je hun muziek hoort, dan denk je, psychedelisch is hier misschien zelfs een understatement. Hun concerten schijnen overigens fantastisch te zijn. Ze komen naar Nederland in februari, naar de Helling in Utrecht. Dus mocht je ze nog een keer live willen zien, dan kan dat zeker. En wat ze dan tegen horen zullen brengen, dat zal ongetwijfeld hun nieuwe album zijn. Want ze hebben weer iets nieuws uitgebracht. Na hun vorige album Lotus Unfolding komen ze nu met Harmonic Mind op de proppen. En jawel, het is weer een uitstekend album geworden voor liefhebbers van psychedelische rockmuziek. Er staat ook wel het een en ander wat verrassender op. De sound van het album is sowieso misschien net ietsje anders dan wat je normaal gesproken van Oswick Tentacles gewend bent. Maar het is herkenbaar zat. We gaan twee nummers draaien van dit nieuwe album Harmonic Mind. Space Platform, wat denk ik de meest Oswick Tentacles track is op dit album. En vervolgens een wat verrassender nummer, Tillamook.

De UFO is langzaamaan weer op aarde geland na een behoorlijk spacey nummer. Je hoorde Telemook van Ulzric Tentacles en daarvoor Space Platform. Het komt allebei van hun nieuwste album Harmonic Mind. En ze komen het op verschillende plaatsen tegen horen brengen volgend jaar. Onder andere dus in Utrecht, maar ook in de boerderij in Zoetermeer. Mocht je dit psychedelische feestje van dichtbij een keer willen meemaken. We gaan weer eventjes achteroverleunen met wat easy listening prog, om het mooi uit te drukken. Een album dat, nou, ik denk bijna iedereen wel in zijn verzameling heeft. En dat ook menig niet-progliefhebber, iemand die zich in ieder geval niet zo zou omschrijven, omschrijft als: oh, maar is dat prog? Oh, maar dat vind ik wel goed. Oftewel Misplaced Childhood van Marillion. Noem Kaylee en iedereen zegt: oh ja, nee, dat nummer ken ik wel. 1985 in de discotheek enzovoorts enzovoorts. Nou, die gaan we niet draaien. Wel Heart of Lothian van Marillion.

Marillion, Heart of Lothian van het album Misplaced Childhood. 1985 alweer. En we kunnen nog veel verder uit terug in de tijd hoor. Dat gaan we ook zeker doen. Volgend uur, dat is dan weer even toekomende tijd, hebben we weer een heel mooi uur Symfo City. We gaan nieuw werk draaien, onder andere van Royal Sorrow, ook van Isles. Dus blijf lekker luisteren hier bij Symfo City. Wij hebben nog één nummer te draaien in dit uur voor het nieuws. Dat is ook weer zo'n heerlijke klassieker van Yes. De Yes album kwam in 1972 uit. Was toch wel het eerste echte album dat Yes heeft uitgebracht. En stond meteen bomvol nummers die later zouden uitgroeien tot klassiekers. Yours is No Disgrace, daar begon het album mee. Nou, die kennen we allemaal nog steeds. Starship Trooper is ook wel een favorietje. En het nummer dat we nu gaan draaien, ja, dat hoort toch ook wel in een museum thuis. Als je het over prog hebt, I've Seen All Good People, mag je nog naar luisteren hier bij Symfo City. En dan zijn we er volgend uur uiteraard gewoon weer. Tot volgend uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aarts heeft vertrouwen in naleving van het advies. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simpo City.

0: SimfoCity.
1: Goedenavond, welkom bij het tweede uur van SimfoCity. We hebben weer van alles moois op de playlist staan. En een van die dingen was Audience, de opener dan dit uur. We draaiden van het album Friends, Friends, Friend. Het nummer Nothing You Do. Het is een bijzonder polariserend album als je de recensies leest. De een die zegt, ja, wat is dit, jongens, voor wanstaltig album. De ander vindt het een ondergewaardeerde parel. Het gaat zo ver uiteen van 5 tot 1 ster. En ik denk dat je het gewoon maar moet horen en over je heen moet laten komen om te bedenken wat je er zelf van vindt. In ieder geval, wij draaiden de opener van dit album, Nothing You Do. En nou ja, wat je in ieder geval deze heren moet nageven, is dat het baslijntje bijzonder aanstekelijk werkt. Dat krijg je voorlopig niet meer uit je hoofd. Leuk, Nothing You Do van Audience. We gaan door met nieuw werk van Isles. We blijven dus bij de A. We gaan wel eventjes de andere kant van de oceaan opzoeken. En we gaan naar Chili toe. Want dat is waar de band Isles vandaan komt. Ze hebben een nieuw album uitgebracht. Dat heet Irrationally. En dat is echt vers van de pers. Op 1 oktober uitgebracht. Nou, nu dat we deze uitzending maken, is het 5 oktober. Dus Jonathan, pet je af dat je deze al hebt gevonden. Hun vorige album van Isles heet Beyond Drama. Komt uit 2023. En nou, men was het er toch wel over eens dat ze daarmee een magnum opusje gemaakt hadden. Als je zoveel woorden eraan mag geven. Zoveel gewicht eraan mag geven ook. Het was hun beste album in tijden. Ze doen er ook altijd wel eventjes over om een nieuw album uit te brengen. Er zit soms 3 jaar tussen, soms 6 jaar tussen. Nu dus weer een keertje 3 jaar. Want na 2023 Beyond Drama zijn ze terug. Er is nog niet zoveel over te vinden. Hun PR-machine moet nog een beetje op stoom komen. Maar wij hebben onze hand al weten te leggen op het nieuwe album. En we gaan er naar luisteren. Natuurlijk gaan we er naar luisteren. Je hoort zo meteen Now Is The Time en Think I'm A Ghost van Isles.

Chileense progrock. Je hoort het niet zo vaak, maar nu wel met Isles. Hun nieuwste album heet Irrationally, is echt vers van de pers. En wij draaiden Now is the Time en Think I'm a Ghost. Die hoorde je dus net als laatste. Vrij toetsenwerk en überhaupt vrije muziek. Zeker de moeite waard om een keertje te beluisteren, dit nieuwe album Irrationally. Je hebt vorig uur Crack kunnen horen. Dat was de verborgen progparel uit het jaar 1979. En de vaste luisteraars van Symphony City die weten inmiddels dat we dan ook in het tweede uur een niet zo verborgen progparel uitzoeken. Een progparel die mooi aan de oppervlakte drijft of die je zo uit de grond kan trekken. En dat is helemaal niet erg, want het blijft wel een pareltje. En die draaien we natuurlijk meer dan graag. 1979 is het jaar waarin The Wall uitkwam van natuurlijk Pink Floyd. En nou ja, als je dan van zo'n bepaald niet verborgen progparel een bepaald niet verborgen liedje kan kiezen, ja, dan laten we dat natuurlijk niet na. Another Brick in the Wall, Part 2, Pink Floyd.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall, part 2 van natuurlijk The Wall uit 1979. Onze niet zo verborgen progparel van deze week. In alles een merkwaardig album van Pink Floyd natuurlijk. Met Roger Waters die steeds meer de overhand begon te nemen. Een album dat niet bepaald meer een groepsproject was. De final cut die inderdaad de final cut bleek te zijn voor deze line-up van Pink Floyd die hierna kwam. Ja, het is misschien een beetje een getroubleerd album in dat opzicht. Maar het blijft wel een progpareltje. Geen wonder dat we deze hebben opgepakt. Dan, afgelopen weekend was Prog Power Europe. Een festival dat, zoals de naam al een beetje doet vermoeden, toch gericht is op het wat stevigere werk. Met veel prog metal acts. Nou, onze technicus Jonathan, die was daar natuurlijk bij. En hij heeft ook wat geprogrammeerd. En dan denk je van, oei, nou, dat zal dan wel stevig zijn. Nee, er zat namelijk ook een heel erg vreemde eend in deze stevige bijt. Namelijk de Deer Hunter. Weliswaar een project van de frontman van een band die, nou ja, misschien wat, wat steviger was. Dat was de band The Receiving End of Sirens. Maar ja, dat is al jaren geleden dat Casey Crescenzo voor die band iets deed. Hij heeft inmiddels de Deer Hunter als zijn hoofdproject opgepakt. En hij brengt regelmatig met dit project albums uit. Sunya is de meest recente. Dat is afgelopen maart uitgekomen. En nou ja, het is een mooi album geworden. Absoluut niet in de prog metal hoek. Eerder een beetje, ja, hoe zou je het kunnen noemen? Indie prog misschien. Zit zeer in het toegankelijke spectrum van de progressieve rock. En erg leuk om daar iets van te draaien. We draaien de opener, The Wasteland van The Deer Hunter.

0: The Deer Hunter. Je hoorde van hun album Sunya het nummer The Wasteland. En dat is het meest recente album ook dat The Deer Hunter heeft uitgebracht. Komt uit dit jaar, 2026. Erg fraai. Op Prog Power Europe stonden ze. Wat ik zei, misschien een beetje een vreemde eend in de bijt, maar niet minder mooi desondanks. De volgende band die we gaan draaien, ja, die stond wel met recht op Prog Power. Dat is wel wat meer in de metalhoek. Maar nog steeds wel melodieus en zeker niet verkeerd. Royal Sorrow bracht hun debuutalbum in 2025 uit. Dat heette Inner Deeps. En dat werd onder de prog metal fans vol lof ontvangen. Een talentvolle band, relatief jong. Combineerde allerlei stijlen van bekende prog metal acts. Denk aan Vola, Haken, Leprous. Nou, grote namen worden niet geschuwd in de recensies. En ik denk dat dat terecht is. Want het is inderdaad een heel erg talentvolle band. En ze gaan door. Natuurlijk gaan ze door. Hun debuutalbum Inner Deeps werd ontzettend goed ontvangen. Dus dan moet je wel als band. En dat is natuurlijk de vraag. Kun je zo'n debuutalbum overtreffen? Ja, dat moeten we nog eventjes afwachten. Want het album wat gaat komen is nog niet uit. Maar er is al wel een singeltje. En nou ja, dat willen we dan natuurlijk hier bij SymphoCity wel graag laten horen. Het heet Covered en is van Royal Sorrow.
1: Nieuw in SymphoCity.

Royal Sorrow covert hoorde je. Dat is een singeltje van hun nieuw uit te brengen album, denk ik. We hopen het dat er meer aankomt. Het is in ieder geval iets om je goed omver te blazen. Dus misschien ook wel mooi om eventjes wat gas terug te nemen. En dat doen we met Curved Air. Een band waarvan de leden later uiteen zijn gegaan. De een die ging met Caravan verder. De ander met Roxy Music. Die zal daar echt nog wel wat successen hebben behaald. Als je het vergelijkt met Curved Air, denk ik dat Roxy Music wat meer eeuwigheidswaarde op de huidige radiostations heeft gekregen. Maar dat zegt niks over de kwaliteit van Curved Air zelf. Het is toegankelijke prog. Leuke prog ook. Echt uit de jaren 70. Klinkt misschien stiekem wel een tikkie gedateerd, maar dat mag. Dat is niet erg. We gaan van het album Air Cut uit 1973 wat draaien. En wel het nummer Metamorphosis. Echt een mooie epic 10 minuten.

Curved Air, Metamorphosis van het album Aircut uit 1973. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending Symfo City. Dat is heel jammer. Het goede nieuws is dat je uiteraard deze uitzending kunt terugluisteren op symfocity.nl. Daar vind je ook de playlist van alles wat we hebben gedraaid. Ook de verborgen progparel in het eerste uur. En tot aan het laatste nummer dat we zullen gaan draaien deze uitzending. Jonathan Mezag heeft de techniek voor zijn rekening genomen. En als het goed is, dan heb je daar niets van gemerkt. Oftewel, alles is helemaal vlekkeloos gelopen. In mijn opzicht is dat in ieder geval wel gebeurd. We gaan er zo meteen uit met weer een Chileense progband. Ik noemde het net een rariteit toen we Isles draaiden, het nieuwe album. Maar het is wederom gelukt om iets uit Chili te krijgen, wel met Seti. Het album Bold Travels komt uit 2016 en we gaan er zo uit met The Hidden Messenger. Mijn naam is Timo Liedering. Graag tot volgende keer bij Symfo City en heel erg bedankt voor het luisteren.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België.

0: België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Mixed Music Hour. Radio.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Zaterdag de 3e oktober zitten we alweer. Het is weer herfstmaand, zou ik weer zeggen. Dat zie je ook weer een beetje weer. Hoewel we afgelopen week nog wel een beetje lekker weer hebben gehad. Maar goed, dat even terzijde. Beginnen we weer met de zaterdagmorgen met Mixed Music Hour. En we pakken weer de datum waar de lijst top 40 af en toe nog eens mee komt. En de datum waar we eens gaan over praten is 30 september. Net de laatste, zeg maar, de dag in september. Is nou weer zo belangrijk aan 30 september? Nou ja, onder andere zeg maar de geboorte van Mark Bolan. Mark Bolan, hij is geboren op 30 september 1927, maar is al helaas alweer overleden. En maar liefst maar bijna 30 jaar, 16 september 1977, was de Britse popmuzikus inderdaad een oprichter van de Glamrock T-Rex. En dat is een nummer waar je net ook hoorde, Get It On. Dat was ook inderdaad hun grootste hit. Mark Bolan, ja, hij is officieel heette die Mark Veld, was al vanaf 1967 bezig met een band. Hij begon al met een vijf sollicitanten die hij opgevallen in de krant. Vijf sollicitanten begon hij met een band. Maar dat werd niet zo'n heel succes. Toen begon hij dus eigenlijk weer een beetje opnieuw vanaf 1966. En langzamerhand vanaf 1968, 1969 had hij wat hits bij. Eerst onder de groep, zeg maar, onder een volledige naam, zeg maar, Trinosaurus Rex. Maar oorspronkelijk, later werd het afgekort als T-Rex. 1971, dat werd een van hun grootste hits. Dat is ook de hit die je ook net hebt gehoord, Get It On. En die wordt ook nog, nou ja, top 2000 is hij nog als laatste keer in 2012 geweest op 1744. Ik zei het al, hij is niet meer onder ons, hij overleed al. En dat was helaas een ongeluk wat hij heeft gehad toen met zijn toenmalige vriendin. En dus zijn vriendin was toen Gloria Jones. Ze zaten allebei in de auto. Jones verloor het macht over het stuur en botste eerst tegen een hekwerk en daarna tegen een boom. Bolan was op slag dood en Jones overleefde het ongeval. Pas op de dag van Bolans crematie werd ze in het ziekenhuis ingelicht over zijn dood. Bolan werd op 20 september 1977 gecremeerd in de Golden Greets Crematorium in Noord-Londen. Veel vrienden, onder wie David Bowie en Rod Stewart, woonden de crematie bij. Maar het was toen de tijd een hele grote artiest. Fans hadden een witte zwaan gemaakt voor Christian naar de single Ride It On Swain, waar T-Rex in het voorjaar 1971 was doorgebroken. Omdat Bolan nooit officieel gescheiden was, was van June South, erfde Gloria Jones slechts een deel van haar vermogen. Hij was inderdaad toen de tijd getrouwd met June South. Toen ze hersteld was, trok ze met hun zoon Roland naar de Verenigde Staten. En zo is het geschied. Dan de volgende die we gaan draaien. Dat is een feitje op 30 september 1965. De Beatles hadden toen de tijd hadden we nog geen videoclips, hadden we geen MTV, maar hadden ze af en toe wel films die in de bioscoop werden gedraaid. In 1964 deden ze al eens een keer met een andere nummer, maar op 19...

30 september 1965 in eerste instantie met een nieuwe film. En dat was ook in kleur, dat was uniek in die tijd. En de film draaide vooral om Ringo Starr, die wordt achterna gezeten door aanhangers van Oosterig Legioen. Ja, als je dat hoort, dan denk je van oké, dat moet dan Help zijn. En dat gebeurde dus inderdaad ook. 30 september 1968, Help the Beatles.

Ja, dit is dan een vrij kort nummertje. En de volgende is ook niet heel veel anders. Waar de Beatles nog 2 minuten 20 deed... de volgende Nederlandse artiest 2 minuten 42 met een nummer. Wel een leuk nummer die ik heel lang geleden gehoord heb. Gaan we het hebben over de geboortedag van Henk Spaan. Hendrikus Gerardus Maria Spaan volledig werd in het kruis op 30 september 1948 geboren. Is vooral bekend natuurlijk als een Nederlandse journalist, televisiepresentator en columnist. Maar hij is natuurlijk vooral bekend van de programma's die hij tussen 1982 en 1996 als duo heeft gemaakt met Harry Vermegen. Zoals Pizza, Vrona, Die Twee en Die Twee, Die Nieuwe Koeien. Ja. Hij heeft ook heel veel gedaan met dichten. Bijvoorbeeld publiceerde in 1973 zijn eerste dichtbundel. Lach en het Traan schreef kinderboeken met Gisluiter en hoorspellen en met Isha Meijer. Ook begon hij midden jaren 70 deel uit te maken van scala van radio-uitzendingen. Samen met Isha Meijer, Kees Notenboom, Sees moet ik zeggen. Zoals het officieel Mensenkeuken en WMT Schippers. Nou, de samenwerking van Harry Vermegen, dat is misschien toch wel het meest bekende. Hij won daar zelfs nog de zilveren reismicrofoon mee. En de samenwerking die hij heeft gedaan met Harry Vermegen. Hij begon dan samen met Harry onder andere televisieprogramma Pizza. Het was in eerste instantie 10 minuten, maar het trok al gauw 4,5 miljoen kijkers. Ja, daar hoef je tegenwoordig niet meer mee aan te komen. De winter van 1995-96 haalde Rob Oud op Spaan en Vermegen naar Veronica. En daar ging Pizza verder als Verona en opnieuw met succes. Dat kun je inderdaad zeggen. Ze hebben heel veel toen gedaan, Harry Vermegen naar Spaan. Ze kennen het natuurlijk vooral met het nummer Popi Jopi. Ik zeg het al, qua zang is hij eigenlijk niet heel veel bekend, maar toch heeft hij dat gedaan, Henk Spaan en Harry Vermegen. Maar ook een ander nummer die zij hebben uitgebracht is Stille Willem. Dat naar aanleiding natuurlijk van een aantal voetbalprogramma's die ze ook hebben gemaakt. Of het nou ooit voor Willem van Hanegem is geweest, daar weet ik dus niet over daarover gaat. Daar is nooit een iets over geweest. Maar goed, dat nummer gaan we draaien, Henk Spaan en Harry Vermegen, met het nummer Stille Willem.

0: doop boom boom. Baba doop baba doop wap bam boogie. Baba doop baba doop boom boom. Baba doop bap. Let's go, let's go.
1: Ja, dat was Matt Bianco. Naar aanleiding van de, zeg maar, de verjaardag, de geboortedag van Barcia Trelewiskia. Als ik het een beetje goed uitspreek, uit Polen. Het is een Poolse zangeres. En dan denk je van, ja, hallo, dit nummer hoor ik geen zangeres. Nee, dat klopt wel. Maar met de nummers van Whose Side You Are en More Than I Can Bear was ze wel degelijk actief, de zangeres, zeg maar, die zo op Jarnovo, in Polen, op 30 september 1954 werd geboren. Het staat er trouwens wel leuk op Wikipedia, achternaam uitgesproken als Tje Lefsa. Nou ja, goed, het zal wel in ieder geval wel. Maar we hadden het dus inderdaad over Matt Bianco, die eigenlijk, zeg maar, door zanger Mark Reilly werd opgericht. En hij noemde zich eigenlijk ook wel Matt Bianco. Maar goed, de groep, zoals ik al zei, werd al in de jaren 80 vooral bekend met de hits Whose Side You Are and More Than I Can Bear. En Mark Reilly is de enige constante factor in alle bezetswisselingen. Waarom draai ik dit nummer? Nou ja, goed, dit nummer is toen pas veel later uitgekomen. Dit was een van de eerste nummers toen, de tijd van Matt Bianco. Maar in de discotheek werd op een gegeven moment dit nummer weer, zeg maar, opnieuw te horen gebracht. En dat werd ook gelijk weer een hit. Dat was een beetje, volgens mij, ergens zou dat moeten zijn in de eind 80, begin 90 jaren. Ik heb daar inderdaad toen de tijd ook nog een maxi-single. Die kwam ook uit Spanje toen. Dus daarom heb ik het nummer ook van gekend. Dus daarom wilde ik ook deze draaien. Dan de volgende, zeg maar. Dat is dan een van de nummers 1 die dan op dat moment op 1972 op nummer 1 stond. 1 weekje maar. Dus draaien we hem nu, want anders draaien we misschien nooit meer. Alexander Curley, hij is helaas al niet meer onder ons. Hij was geboren op 14 augustus 1946, maar overleed al op 4 juni 2012. Volgens mij inderdaad toen de tijd aan prostaatkanker. Ja, kanker. Ik wou zeggen, prostaatkanker staat inderdaad op de site. Natuurlijk is meer bekend geweest, zeg maar, met het nummer Guus, kom naar huis. Toen de tijd hij samen met Giel Montagne geschreven. Giel Montagne was natuurlijk met het programma Op Losse Groeven bezig met heel veel Nederlandse artiesten. En Alexander Curley sloot daar ook bij aan. Augustus, die daarna eraan kwam, was dan ook wel redelijk hit, maar scoorde wel al wat minder. Maar goed, hij had al een succes met eerst met een Engelstalig nummer, 1972. Nadat hij eerst bij een band zat, bij Boody, brak hij door solo en kwam hij door met de hit I'll Never Drink Again. En vanaf dat moment dacht Giel Montagne, dan heb ik iemand inderdaad om te pakken die dan misschien later weer Nederlandse hits kan zingen. Alexander Curley met I'll Never Drink Again.

Ja, ik vond het toch wel heel leuk om deze achter elkaar te draaien. Het verschil tussen een Engelstalig nummer en een Nederlandstalig nummer. Maar goed, het was allebei de nummer 1. Dan het volgende. Dat is weer een feitje. Zeg maar, 2025, nog niet zo heel lang geleden dus. Actrice Nicole Kidman en countryzanger Keith Urban, die allebei met 1 hit in de top 40 hebben gestaan, gaan na een huwelijk van 19 jaar uit elkaar. Sinds 6 januari 2026 is ze officieel gescheiden. Nou ja, ze is natuurlijk weer flink bekend weer met een nieuwe film in de bioscoop die ze draait, Nicole Kidman. En natuurlijk ook de vorige film waar ze dus zeg maar een COA was met een jongere stagiair, een verhouding begon. Dus is ze wat dat betreft weer aardig lekker bezig met haar actrice werk als actrice bij zeg maar verschillende films. Dus wat dat betreft doet Nicole Kidman het goed. Maar inderdaad, er staat inderdaad, ze hebben maar 1 hit gestaan. Nou, niet voor Keith Urban, maar voor Nicole heeft inderdaad ook 1 nummer gezongen. En dat deed ze toen de tijd met Robbie Williams. Dat was nogal aardig nummer. Ze kon dat al redelijk aardig zingen. Maar goed, het is en blijft dat, zeg maar, dat actrice haar toch haar grootste doel is. 2001 kwam het nummer uit. Something Stupid samen met Robbie Williams. Nicole Kidman.

De volgende blijft een beetje allemaal bij Nederlandse artiesten. Zangers of zangeressen. Nou, dit gewoon weer een zanger. De geboortedag vandaag, tenminste van vandaag, 30 september dan natuurlijk, waar we het over hebben, is Paul Frederik de Munnik, oftewel Paul en de Munnik. Natuurlijk meer bekend als lid van ACDA en de Munnik. Die samenwerking begon eigenlijk al een beetje in 1993 op...

Maar toen mijn mening 23 jaar was, kwam die Thomas Acta al tegen. En vanaf 1995 kwamen Acta en de Munnik weer bij elkaar om samen een theatershow te maken met de naam Zwerf An. De show was zo'n succes en zo kregen ze een veelvuldig verzoek om liedjes ook uit CD te brengen. Dat gebeurde dus al daarna in 1997, ontvingen ze daar zelfs de zilveren harp. Ze hebben heel veel hits gehad. Hij doet ook heel vaak heel veel solo, bijvoorbeeld in het najaar 2010... toerde hij samen met Fernando Lameres en Riet Meula door Nederlandse Brelado, een voorstelling van nietjes van de Espirito Jacques Brel. In 2014 kondigde Acta en de Munnik aan te stoppen met als theaterduo en volgde een uitgebreid afscheidstoernooi. Dat kan ik me nog herinneren. Volgens mij heb ik ze toen nog eens een keer gezien. Eind maart 2015 speelden zij ook de laatste voorstelling in het Koninklijk Theater, waarbij Paul en Thomas geëerd werden met een koninklijke onderscheiding. De voorjaar 2016 ging de Munnik dan weer solo met 17 intieme kleine zalen met het eigen werk. 2021 was weer even een samenwerking met Thomas Acta, maar dan met Maan en Tyfoon, Als ik jou weer zie. En sinds maart 2021, na de coronatijd, was hij natuurlijk ook zeg maar lid van de gelegenheidsformatie De Streamers. 2021 verscheen weer zijn boek Zacht op Lachen van schrijfster Marlou Housen. Voor het luisterboek sprak de Munnik dan de teksten in van de psycholoog met wie het hoofdpassage in gesprek is. Maar goed, vanaf maart 2023 is het duo Acta en de Munnik toch weer bij elkaar. En ja, we hebben al gezien diverse reclames en dergelijke dat ze in de ziekenroom weer gaan optreden met hele grote shows. Dus wat dat betreft is dat duo weer in herstel. Waarom die breuk nou eens toen is geweest? Ja, er gaan geruchten dat toch te maken heeft een beetje met het privéleven van Paul de Munnik. Thomas Acta was daar toen de tijd niet blij mee, dat weet ik in ieder geval wel. Maar goed, het is allemaal uitgesproken en het is allemaal weer in ere hersteld. Nou ja, dan draaien we een van de grootste nummers van hun, De Kapitein, deel 2.

Maar het is nog niet de laatste Nederlandstalig wat we draaien. Want na het volgende nummer, zeg maar, komt er weer Nederlandstalig. Daar komen we straks even op terug. Maar eerst wat er op nummer 1 stond op 30 september 1978. Ja, dat was toen de tijd dat Grease de film zeg maar, uitkwam met heel bekende nummers van zeg maar John Travolta en Olivia Newton-John. Maar de hoofdnummer van de film, het nummer waar Grease werd aangekondigd, kwam van Frankie Valli. En Frankie Valli die hebben we natuurlijk een paar weken ook al gedraaid toen de tijd met The Four Seasons, wat hij toen samen zong. Hij heeft daar toen ook heel veel grote hits gehad. En onder andere met December 1963. Weet je nog dat ik erover vertelde? Ja, nou goed, dat even terzijde. Hij begon al in 1953 met het eerste nummer onder Frankie Valli met My Mother's Eyes. Maar naderhand begon hij met de Four Seasons te zongen. En in 1962 kwam hij op nummer 1 terecht met het lieve Sherry. Heel veel nummers gehad, maar goed. Na 70 kwam Valli minder aan bod, maar scoorde hij wel weer opnieuw een hit met het liedje My Eyes on You. Bekendste werk uit Valli in de jaren 70 is echter de titelsong Grease. Namens de gelijke film die in 1978 uitkwam. Zowel de film als de titelsong werden wereldwijd een groot succes. En dit nummer werd de nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Dus wat dat betreft gaan we die ook draaien. En straks, jawel, Busje komt zo. Ken je hem nog, dat nummer? Die stond inderdaad ook op dat moment op 30 september op nummer 1. Maar dan in 1995. Daar kan ik je straks nog iets leuks over vertellen. Maar eerst natuurlijk Frankie Valli met Grease.

Ja, dat was het inderdaad. Grease, zeg maar. Met Frankie Valli. Nou ja, Busje komt zo, dat zei ik al, die kon gaan. Dat is ook een nummer 1 hit, zeg maar, op 30 september. En dat was eigenlijk naar aanleiding van zeg maar, het televisieprogramma Busje komt zo. En toen de tijd kwam inderdaad ook dat nummer uit. En ja, dat is inderdaad een hele grote hit geweest. En wat kan ik er nou nog van vertellen? Want dat had ik je nog beloofd. Toen de tijd had ik zeg maar, werk in een helpdesk bij een groot bedrijf in Terneuzen. En daar konden we ook soms wel eens eigen cd's zeg maar, in de wachtstand muziek zetten. Daar hadden we een aparte cd-speler voor. Helpdesk werd gebeld en dan kreeg je, als je moet wachten, een muziekje. Nou ja, de muziekje op een gegeven moment. Ik was toen de tijd wel vrij snel met herkennen van nummers. En dit nummer kwam gelijk net nieuw in de top 40 binnen. En ik had de Sillinger cd al te pakken. En werd dus even in de cd gezet. Met als gevolg dat iedereen toch wel dat nummer hoorde. Want je kon het niet heel vaak op de radio horen. Want het werd een beetje, zeg maar, nou, gedoogd zo van... Nee, het is niet echt een groot hit. Dat werd er wel degelijk, want het was een nummer 1 hit. Dus iedereen bij ons om de helpers bellen, zeg maar, om dat nummer even te wachten. En ja, normaal gesproken waren ze zo van... waarom moeten wij zo lang wachten in die wachtstand? Maar dit keer zo van, waarom pak je hem zo snel op? Met als gevolg dat wij op die dag de record hadden van het aantal telefoons. Van de helpdesk. Nou ja, Hullenboer, volgens mij, die masterman leeft niet meer. Het is een, volgens mij een jaar of 3-4 geleden overleden. Maar Busje kwam ook zo. MUZIEK

Ja, dit is New Kids on the Block. En dat heeft te maken met een feitje wat op 30 september was. En dan heb ik het over het jaar 1991. Want volgens de Amerikaanse zakenblad Forbes zijn de 5 leden van New Kids on the Block de meest verdienende personen uit de entertainmentindustrie in de afgelopen 2 jaar. Afgelopen 2 jaar hebben ze daar een schatting 115 miljoen verdiend op nummer 2 en 3. Op deze ranglijst staan dan respectievelijk Bill Cosby en Oprah Winfrey. Dat is even een financieel feitje. Het volgende nummer, ja, het is ook het laatste nummer. Ik had eigenlijk nog 2 willen draaien, maar dat halen we dus helaas niet. Dat gaat over inderdaad een feitje wat zeg maar in 1935 al was. In de Colliery Theatre in Boston wordt voor de eerste keer de opera Porky en Bess van de componist George Jensen opgevoerd. Een nummer uit de opera wordt wereldberoemd Summertime. Dit nummer staat dan tussen 1966 en 1978 in 4 uitvoeringen in de top 40. Billy Stewart, The Brainbugs, The Zombies en The Shakespeares scoren allemaal een hit mee. Nou, laat ik die dan even heel kort draaien. Zeker als je het begin hoort, dan denk je van, oh, dat is dat nummer.

Ja, dat nummer draaien we dus even niet helemaal, want anders komen we er niet helemaal uit. Maar het laatste nummer waar we gaan eindigen, dat is dan de verjaardag van Keisha Bertjandensen van de Sugar Babes.

En zij is dan zeg maar een van de leden van de drie leden van de Sugar Babes. En dan moet ik even heel snel kijken of haar, wat haar geboortejaar was. Ja, dat is 1984, dus dat is intussen alweer 42 jaar. Nou, daar gaan we dus mee eindigen vandaag met de uitzending. De Sugar Babes met Round and Round. Zometeen weer veel plezier met de praat over en met de zaterdagmiddagwix. En natuurlijk met Apeldoorn Sport.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. Eén verdachte

is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daag staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Aarle was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de